0: open.
1: Ja, het is tijd voor een nieuwe capkamer. Vandaag hoofdzakelijk een kleine live sessie van de Sluts. Samen met wat lokale klassiekers, hoofdzakelijk uit de Safehoek 2060.

een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik kan niet vinden werk aan top moet staan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik voel mij niet goed, zieke kas gaan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik spaar kindergeld, dan kom

Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik kan niet vinden werk aan top moet staan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik voel mij niet goed, zie ik een kas gaan. Ik ben een

hoek en kantjes. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik graag naar België dan te gaan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik kan niet vinden werk aan top moet staan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik voel mij niet goed, zie ik een kas gaan. Ik ben een Marokkaan, ik ben een Marokkaan. Ik spaar kindergeld, dan komt

Time to make it.

zo ben ik bevrijd, laat mij maar alleen.

Yeah.

Oh, my God.

kiss in the night. Give me

The place at the station, I heard the

ever. Don't sit and cry.

De dag van vandaag gaat alles toch zo rap. Bij mij zijn mensen de wassen, met een schoenen vrouw en drie kinderen die het toch zo weinig zijn. Om een keer over alles te pakken. Maar elke avond, tussen de 10 en de 11, ook in mijn zetel zitten, met een pintje bier en mijn sigaretje. En dan paas ik in mijn aren. Wat loopt iedereen nou toe? De ene pakt nou links en de andere pakt nou rechts. En de ene pakt de man en de andere pakt de plek. Want de razie en de kerosine en de intrek, dan pakken ze niet. Oh, mijn pintje. Oh, mensen, een pintje. Dan kan je het pakken, maar dan helpt nog ik. Ik pak mijn pintje. Ik pak mijn beetje. We hebben ze allemaal wel een keer alleen. En de ene wordt door de sterk en de andere zwak. En dat is die sterke die hij pakt. Dan kom maar hier. En dans wat er zing van. En luister wat. Zit dat gilde in buitenwereld vervalt. Dan heb je alleen nog aan. Hij aan die taal. En de ene pakt de voer. En de andere pakt de nuk. En de ene pakt de kleem. En de andere pakt de doel. En dan heb je een ding dat er een vriend. En dan heb je een ding dat pakken ze niet. Oh, mijn pintje. Oh, mijn pintje. Ik kan vangen van een wild nog iets. Ik pak mijn pintje.

0: Hè?
1: Er moet toch een andere oplossing zijn. En wat ligt ze? Bij de vrouwen? Bij God? Bij goud? Bij het verstand? Bij het geweld? De hemel pakt mijn ziel. De kerk pakt mijn lef. De joren pakken mijn kinders. De eenzaamheid mijn weg. Maar als je denkt dat ik zeer uitzien. En dat je denkt dat pakken ze niet. Oh, mijn pintje. Oh, mijn schoepintje. Ik heb bouw wel een hulp voor één. Ik pak mijn pintje. Ik heb pakken dan een hulp voor één.

wilde vriend. Zagen er voorbij de cafeetjes schok, met haar kortste rokske.

0: danste tegen de banken aan.
1: Burgerieën,
0: als het weg. Oh, vieren vrienden.

maar zachter rap wil ik het gaan wachten. Oh, die vrienden.

Ze zei, naast de megadon. Ze zag geen ene wand meer staan. Ze zag geen bloem of geen bunnen meer staan. Oh, Aline was Frida. Aline was Frida.

0: desnood in het verbale cafeetje is gegaan. Maar aan het dansen kwam ze niet meer aan.
1: Hey!

En hoe is mijn vader mee Frida gegaan? Je moet zes aan de kookpot zien staan. Hey, hey.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de Gebreide Zwaan Zimt.

Dizzy,

laatste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni 18 uur tot zaterdag 20 juni. In de vroege uren neem ik aan. Tot in de vroege uren, zaterdag 20 juni. In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Radio Centraal 106.7 FM, ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be en DHB Plus nog steeds actief ook. Voorspel komt eraan, voorspel tot 18 uur, maar er is geen proefprogramma in de zandbak. Ik zal zandbak invulling verzorgen. Ja, het is eigenlijk geen voortzetting van de formule van voorspel. Ik zal wel enkele overminuten kunnen maken. Dus dat het schema dat ik heb gepland voor voorspel kan een paar minuten in de extra tijd komen. Maar wat heb ik voor die zandbakinvulling voorzien? Het is de vierde uitzending met werk van de Poolse componist en pianist Zygmunt Krause. Inmiddels 87 jaar. Werk uit volgende cd's. Zygmunt Krause Piano Works uit de periode 1958 tot 1993, uitgevoerd door pianiste Ivona Mironiuk. Verder John Tilbury en Zygmunt Krause Grand Tour, een cd uit 2020 met Zygmunt Krause zowel als componist als uitvoerder, als pianist. Pianist John Tilbury uit het UK maakte van 1980 tot 2022 deel uit van het ensemble AMM, dat actief was van 1965 tot 2022, dus 57 jaar. Drummer en percussionist Eddie Prevost was er als enige heel de tijd bij. Ik breng een fragment uit een concertopname van AMM als duo, Eddie Prevost en John Tilbury uit hun cd Uncovered Correspondence, A Postcard from Jeslo, verschenen in 2010. Dat wordt het voor zandbakinvulling. Ik ga even, ja, wat voorspel betreft tot 18 uur. Ik moet toch een paar knopjes beroeren om het gevoel te hebben dat ik hier beter klink voor mezelf. Zoiets, ja. Dit zijn een beetje barre omstandigheden in voorspel. Dat, een terugkerend gegeven. Vandaag in voorspel de vijfde uitzending met gedichten van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973. Bundel verschenen in 1973. Een fragment uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973. Ik heb een digitale versie van die LP, heruitgegeven door Kraak overigens, aan een aantal jaar geleden. Dan, ja, die LP was voornamelijk een samenwerking met Roland van Kampenhout. En ik heb verder muziek bij van Roland van Kampenhout uit zijn soundtrack voor de film Mannen maken plannen, van Mark Didden, uit 1993, en uit zijn album Lime and Coconut, een cd uit 2003. Doorheen de uitzending muziek van Artificial Memory Trace uit de cd Amazone 1, Black Waters uit 2011.
De gedichten van Patrick Conrad die ik voorlees komen uit de cyclus Aan Dag en Darm, opgedragen aan Yuxé Pernat, dichter die ook lid van de Pink Poets. Yuxé Pernat overleed in 1975 op 43-jarige leeftijd. Op 4 juni 1975. Hij zou morgen 95 jaar zijn geworden. Ja, wat ga ik doen? Eerst een stukje uit de LP Patrick Conrad. Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Gevolgd door Artificial Memory Trace. Dat is een project van Slavik Key. Geboren in Tsjechoslowakije. Woonde een hele tijd in België. In Antwerpen ook. En nu al een tijd in Ierland. De cd die ik bij heb... Ja, ik heb het eigenlijk uitgesproken. Ik moet het toch even voor mijn ogen zien. Voor ik het kan niet uit het hoofd herhalen. Het gaat ja om Amazone 1 Black Waters. Verschenen in 2011 op Monochrome Vision. Dat is een Russisch label. Opnames gemaakt in Brazilië. Hoofdzakelijk. Die heeft Artificial Memory Trace verwerkt. Bewerkt. Zoiets. Ja. U zal het wel kunnen horen. Wat hij ermee heeft gedaan, zo wat de uitkomst is. Maar eerst dus een stuk uit Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Patrick Conrad en Roland van Kampenhout en nog anderen, enkele anderen.

alles terwijl ik sliep. En nu ben ik verslaafd en verwaand en verlegen. Romantisch en oud. Slapen is waanzin. Ik herinner mij niets tenzij de veldslagen die ik won, de oorlogen die ik verloor, mijn ziektes en je aaiende adem, hoge witte watte zomerwolk, schuivend over mijn adem. Bevreesd voor wat ik lief heb, speurend naar de gebreken die ontbreken. Mensen, zeg me niet dat ik niet alleen sta. Te voet gevolgd door een roze cirkel van licht, eenzaam. Op de marmeren scène van mijn theater dans ik, dronken en dreigend.

Yeah.

Oh, my God.

Thank you.

Mijn cd-speler heeft beslist om als ratelslang te ratelen. Dat is die onderste mogelijk. Ja. Ik neem de bundel bij de hand en ik heb mij iets horen zeggen over Hugh C. Pernat. Inderdaad, 4 juni 1975, hij zou morgen, en ik heb inderdaad 95 gezegd. Dat werd mij ingefluisterd. En het is 91, hij zou morgen 91 zijn geworden. Ja, er zijn mensen waarbij ja, de antwoorden tijdens quizzen worden ingefluisterd. U kan dat zien als ze verbaasd kijken, als ze het antwoord kennen. Dan is het ingefluisterd. Bij mij werd er gewoon een verkeerd jaargang ingefluisterd.

Adrie Conrad, geboren in 1945 in Wilrijk, inmiddels 80 jaar geworden. Wat ik toch altijd bij de inleiding herhaal, is dat hij in het Frans werd opgevoed en in het Nederlands schrijft. Dat is opmerkelijk toch ook. Hij is dichter, proza schrijver, beeldend kunstenaar en filmmaker. De Pink Poets ga ik nog een keer vermelden. Opgericht in 1972 door Patrick Conrad en Nick van Bruggen, met onder meer Hugues C. Pernat, vandaag al vermeld, Paul Snoek, Michel Bartosik, François Beukelaars, moet ik ook even vermelden, want die speelt mee in die film Mannen maken plannen, van Mark Didden. Ik heb die soundtrack klaarstaan, zometeen komt er een fragment uit, soundtrack van Roland van Kampenhout. Zo.

hoor dat er een beetje wind is, zodat die ratelslang toch een beetje kan gecounterd worden. Ja, dat zijn de omstandigheden. Niet enkel de wind, maar ook de ratelslangen in de buurt. Patrick Conrad, de cyclus aan dag en darm, Juxé Pernat opgedragen, een bundel uit 1966. Patrick Conrad was toen 21 jaar. Eerste dag. In dit vage land van varens en voren, ex-foto's en sloten, plat als een laken, als een rug, als een kaak, walmt de verveling uit ieder gebed, iedere weide, ieder bed. Waar op het kale braakland doelloze zolen stappen en stappen, splijt en slijt en sterft het gras. En dor en dof, stap na stap, ontstaat een klamme, onvoorziene weg. In deze dagen vol bombast en processies, alhoewel achter de roodgebakken gevels, de lippen om de stam, de mast op het schip, de wortel in de grond, vol duiven die wederkeren en duiven die vertrekken, cirkelend. Op de dorpel werp ik verslenste rozenblaadjes, een eindeloze, oorverdovende dag tegemoet. En geen dag is langer, geen dag dan een tastende dag, die nu reeds neonklevend en toornig strijdt tegen het vallen van de avond, verschalkend.

0: Eerste dag, vervolg. Er is geen begin aan. De dageraad komt geen einde. De zon schuurt wit een geordend teken in mijn gelaat en slaat en gonzend vloeit de stilte honig over mijn vingers. Hamerend en hijgend haat zowel de weegschaal als de reliquie, zowel het cijfer als het woord in mij. Van mijn lichaam draag ik de schuld, knagend aan dag en darm, nu en dan. Rek ik mijn bek in de diepe winter van mijn lente, de inkt en de hoop lauw als lood, verward in de uren van klauwen en kruisen. Mijn leven een zwoele wachtkamer, waarin ik blader sinds het eerste ogenblik.
1: Señores pasajeros, sean todos bienvenidos a Manaus. Ladies and gentlemen, welcome to Manaus. Manaus, Manaus, Manaus, Manaus, Manaus.

Tweede dag. Zoals in het aaiende licht de kalk afbladdert van mijn schedel, schraal, schuift stadig het stof over schilferige stadspuinen. Nog slapend in deze polder, achter het roestmasker teleurstelling. Ik, de verrader, de vader en het kind, op dit tijdstip van doornen en doornen ontwakend. De spiegels hebben dat voordeel dat ze alles ovaal omlijsten. Een avond van mijn avonden, mijn aangrijpende meubels en hun smart. De onverwachte herinnering aan een verre ontroering. De vorm van mijn handen. Toch die dag leefde ik de aanbiddelijke, aangeblaft en in stilte uit angst. Als het ware heeft elk populierenblad, als het gaat regenen, een zilveren en een reseda groene kant. Door kaden en dijken omringd, wacht ik op het laatste teken van deze taal. Zoals iedereen hier, lager levend dan de zee.

Roland van Kampenhout met Kosher Kama Sutra. Uit zijn cd Lime and Coconut, verschenen in 2003, geproduceerd door Arno. En Kosher Kama Sutra door Roland zelf geschreven en hij bespeelt ook alle instrumenten zelf op deze track. Zo meteen een fragment uit de soundtrack voor Mannen maken plannen. Soundtrack van Roland voor de film van Mark Didden uit 1993. Ik probeer de ratelende cd-speler te neutraliseren of te hypnotiseren, maar dat lukt eigenlijk helemaal niet. Het zijn de barre omstandigheden die zich zullen op blijven dringen. De makers. Houden makers in de stad ook die radioprogrammamakers, toch? Patrick Conrad. Aan dag en darm. Derde dag. Wat mij betreft is ze geboren in wat regen en in mij. Zij als een bol nu glanzend en gesloten als een bol in mij. Sinds die maand ben ik gebleven. Wie ik, wat ik, toen reeds bitter was. In haar nachtspiegel een paars-paarse zon. Gekneld tussen mijn vel en mijn lijf, eronder. Geparfumeerd leef ik mijn luxe. Geen dij die me nog boeit. Blad na blad, avond na avond, in de mate van het mogelijke, tracht ik de liefde te scheiden van de taal. De tepel van het teken.

Laatste dag. Alhoewel, toch ik rook je haar en ween je foto en sluit mijn knieën en mijn woorden.

Nu enkele aankondigingen. De zesde en zevende uitzending in de reeks van ongeveer 15 uitzendingen van Voorspel met gedichten uit de bundeling Patrick Conrad, Conrad Live on Stage, gedichten 1963 tot 1973, bundel verschenen in 1973. Die uitzendingen staan op de planning voor 24 juni en 1 juli in Voorspel. Het zesde deel op 24 juni is met filmmuziek van Egisto Maki voor de film The Assassination of Trotsky uit 1972, regie Joseph Losey. Egisto Maki componeerde de soundtrack voor de film Mascara van Patrick Conrad uit 1987, maar daar heb ik geen muziek van. Verder muziek van Wendy Carlos uit haar album Tales of Heaven and Hell uit 1998. Ook van Artificial Memory Trace uit de CD Amazone 1 Black Waters uit 2011, waar het vandaag, of zometeen ook trouwens nog wat muziek uitkomt. Verder filmmuziek van Roland van Kampenhout uit zijn soundtrack voor de film Mannen maken plannen van Mark Didden uit 1993. Ook zoals vandaag, en dat geldt ook voor een deel van de LP van een digitale versie daarvan, van Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973, een samenwerking met onder meer Roland. Nu ben ik al wat vooruit aan het lopen in de tijd. Nu volgende week, in het Voorspel lees ik 7 gedichten voor uit de bloemlezing. Nou hoor je het eens van een ander. Gedichten voor de Hubbeltjes en andere kinderen, gekozen door Kees Fens, verschenen in 1981. Ik koos hier uit werk van C. Budding, K. Schippers, Hans Andreus, Bianca Stichter, Jan Hanlo, Gerrit Krol en Richard Minne of Richard Minne. U mag kiezen, neem ik aan. De muziek erbij komt uit 3 nieuwe cd's van Nederlandse labels, verbonden met het Toondist.nl collectief. Toondist verbindt een aantal labels die creatieve en geïmproviseerde muziek uitbrengen. En volgende week zijn het muziek uit volgende 3 cd's: Breezes, Improvisers, Birgit Uhler en Jaap Blonk op Contrans, Interlocking, Laurens de Boer en Albert van Veenendaal op Minimal Damage Recordings, en NL Switch Orchestra met Rising Call op Northern Light Switch Records. Dat is dus voor Voorspel volgende week. Zo meteen de aankondiging van Thuisreis morgen, maar zoals beloofd, Artificial Memory Trace komt er nu eerst aan, 2 minuten.

Nu de aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal met morgen Thuisreis naar Nijmegen, Amsterdam en Tilburg in Nederland. Steden waar in 2025 concerten werden gegeven in het kader van de afscheidstournee van I Compagni. Een jazz- en filmmuziekensemble opgericht in 1985. 40 jaar actief met oprichter en artistiek leider Bo van de Graaf uit Nijmegen. Ik breng een selectie uit de nieuwe dubbel-cd I Compagni Basta, The Last Concerts 2025. Trouwens, er komen nog wel twee cd-presentatieconcerten aan in juni. In Nederland gaat dat morgen ook wel meegeven, die data in plaatsen. Dan heb ik hier nog verder een selectie uit volgende cd's. I Compagni Plays Nino Rota, een compilatie met werk uit de beginperiode van I Compagni. Verder I Compagni Circusism uit 2008. Ook muziek uit twee cd's van Bo van de Graaf, Sold Out, 25 Soundtracks by Bo van de Graaf uit 2009. En uit Bo van de Graaf, Ticket, A Musical Impression of the New York City Subway uit 2004. Guus Janssen speelt piano op de nieuwe dubbel-cd van I Compagni, meer bepaald CD1. Basta, CD1, ja. Ik zal een compositie van Guus Janssen laten horen uit de nieuwe cd Live at the Pletterij. Guus Janssen piano, Bert van Erk bas en Wim Janssen drums. Er is muziek uit twee soundtracks van Nino Rota voor films van Federico Fellini, La Dolce Vita, Het Goede Leven uit 1960 en Prova d'Orchestra. Orkestrepetitie uit 1978. Ook de uitvoering van werk van Nino Rota door het Antwerpse ensemble Sexto Sentido uit hun cd Parachinco uit 2014. Verder enkele tracks uit de cd van Simon Vinkenoog en Spinvis, of het Spinvis Combo beter, uit 2006. Vinkenoog Spinvis Combo, ja. In de rubriek Thuis uit door mijn boekenkast in het derde uur lees ik twee gedichten voor van Simon Vinkenoog uit zijn bundel Bestaan en Begaan. Gedichten 1972 tot 1979, bundel verschenen in 1979. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. De documentaire Team Rudy, regie Nick Baltazar. Verder Kill Bill, The Whole Bloody Affair uit 2004, geregisseerd door Quentin Tarantino. Dat is dan, of Tarantino, dat is Kill Bill 1 en 2 samen. En verder ook Deep Water, geregisseerd door Kenny Harlin. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar de fototentoonstelling Gerald Dauphin, een hommage, in Galerie Verbeek van Dijk op het eilandje in Antwerpen. Verder kwam ik bij een finissage van een tentoonstelling in Space 60. Tentoonstelling Hyun de Kempe. En ik heb er ook wat berichten rond. Art Space 60, Klapdorp 60. En ik passeerde ook een tentoonstellingsruimte Preskop, Paardenmarkt 56. En daar loopt de groepstentoonstelling Repetition 11, met werk van 11 kunstenaars. En daar zal ik ook iets over zeggen. Dus dat is het voor, zijn de ingrediënten van Thuisreis Morgen. Ik heb nu nog wat klaarstaan van Roland uit de soundtrack voor Mannen maken plannen. Keep from Keeping On, de vocale versie. Gevolgd door Alberta, kan ik ook nog laten horen. Een traditional in een arrangement van Roland van Campenhout. Die ook alle instrumenten bespeelt op die track uit zijn album Lime and Coconut uit 2003. Om dat min of meer toch binnen het uur nog te kunnen. Ja, maar ik kan een paar minuten over tijd gaan. Dat is. Die mogelijkheid heb ik vandaag en ik zal toch Roland nog twee keer laten horen. Ja, eerst uit Mannen maken plannen. De soundtrack.

Wat?

Aún.

voilà, voilà. Soleil Afrique, het is woensdag 3 juni, het is 5 minuutjes over 2. Dit is Soleil Afrique.

En voilà, stevige muziek uit Gabon. Deze Les Diablotins of Les Diablotins. Passa Soufre komt uit hun LP à Paris. Volume 1. Passa Soufre, Les Diablotins de Gabon. Ah, Frankie Vincent maintenant. Avec zijn LP Pina Colada. Man Fortiné. Frankie Vincent. Dit is Soleil Afrique op Radio Centraal.

Super Negro Bantu komt uit die LP Super Negro Bantu uit 1977. One Day Suffer Go Finish. Op een singeltje te krijgen ook. Super Bantu, Super Negro Bantu. En daarvoor Frankie Vincent. Het zijn LP Pina Colada. Voilà, de volgende uit Martinique is Curtis Louissard, ofwel Antoine Curtis Louissard, 1981. Rêve, révolte et révolution. Curtis Louissard.

Voilà, dit is Edouard Benoit, maintenant avec Mauvais Côté là, uit zijn LP 1978. Edouard Benoit uit Guadeloupe.

100% soukous de Afiwina en zijn orkest Zinako op het Baobab label 1985. Mokitano na Senegal.

Maar Moinke de Viré komt uit die gelijknamige LP. Muziek de Zoek, muziek de Antille of muziek de Experience 7. En daarvoor de soukous van Afawina en zijn orkest Zinako. Nog een orkest nu van Bella Bella, orkest Bella Bella. Maxime Sok van Goe, mea culpa, part 1 en part 2.

Maxime Sokivongo en zijn orkest Bella Bella komt uit die Hulu LP Mea Culpa Part 1 en Part 2. En daarvoor Experience 7 met die Muenke de Vire. Les Bois Sirop avec Serge Remillon en zijn Eleonore komt uit zijn gelijknamige LP. 1977, Eleonore.

Muziek uit Congo. En vanavond voetbal. Spijt voor wie het benijdt. Vanavond speelt datzelfde Congo een match amicaal naar aanleiding of voorbereiding van het WK voetbal volgende week. Yes, eindelijk dat voetbal. En zij spelen in Luik een vriendenmatch. Ik weet niet meer tegen wie, op Sclessin. Dat is het veld van Standaard Luik. Voetbal. Ce combat de la vie van Nianzi Golar uit zijn LP L'Amiral, Cherie Go en The Officers of African Music. Quand le jour viendra, quand le jour viendra, il y aura ces bombes, il y en aura, le jour viendra, wow, wow.

Monica, Monica, oh my darling, de Jaipur Kawa Brass Band. Dit is Radio Kafar van 7 juni hier op Radio Centraal. Kom uit de CD Dance of the Cobra 2013. Oh, nog een stukje Brass Band van Bollywood. De Bollywood Brass Band uit die Rahmania CD. The Music of A.R. Rahman.

De super funky is CD van de Rebirth Brass Band uit 1992, de Take It To The Streets, met de grooves van onder andere Steve Miller. Ik dacht Fly Like An Eagle. En daarvoor Brass Band from Bollywood met de CD Rachmania, Music of A.R. Rahman, Mere Jara Dil Dara. Muziek van Benin, muziek brass band uit Benin, de Gang Bay Brass Band en Remember Fella uit 2004. Een mixje van Juju en Voodoo en natuurlijk ook deze brass big band. 2004, de Wendo CD, Gang Bay Brass Band, Remember Fella.

De Ethiopische Gigi, ooit was zij nog de vrouw van Bill Laswell. Goodfella heet het nummer, heeft helemaal niks te maken met Fella Kuti. Gigi from Ethiopia. En we blijven in Ethiopië. Nee, dat is niet waar. Dit is de Mammoet Band uit Italië met ja, een cd vol nummers van Fella Kuti. The Opposite People heet de cd. Ik ben Mio. Mammoet Band uit Italië en niet uit Ethiopië.

0: goed.
1: Maar de Congolese street funk band bij Jupiter Bokonji. Na Kozonga komt uit hun album Jupiter en Okwesa. Muziek van Abidjan, muziek van Ivorcus, deze Mustafa en I'm Coming, een compilatie of West-Afrikaans funk 2003, I'm Coming.

The Band of Teta Lando, de Voom Voom Orchestra met Moes Angola en daarvoor nog muziek uit Luanda, Angola. Ot Kiesos en de Prinsessa Rita. Nog eentje uit Angola, dus de volgende hiphopper, dit is Doc Mouras en zijn VIP. Muziek uit Angola, Luanda. Dit is ook trouwens Radio Kafar op Radio Centraal tot 12 uur. Goedemiddag.

De Syrische zangeres Asalwa Youssef en Wah Aini. En daarvoor muziek uit Luanda, Angola, met onder andere Teta Lando. Dit komt uit de Arabtronica CD 2002. Dit is Aida Nadim, die Umara. Nog 10 minuten, Radio Kafar.

Het lijkt wel Bhangra muziek uit Pakistan of Afghanistan. Nee, Pakistan uiteraard, of India. Niks daarvan. Dit is puur Italiaans. En daarvoor de Irakese of de Iraakse Aida Nadim uit haar CD Arabtronica met Umara. Dit was Radio Kafar voor deze week. Volgende week zijn we er weer, van 11 tot 12. Zo dadelijk is er Filipedia met zijn collectie uit de tuin. Wat heeft de mama meegebracht uit een tuin? Ja, hij is er al.

Ja, ja. Dirk, dank je wel voor deze aankondiging. Ik heb een poging gedaan om de jingle te spelen van De Kortste Nacht, maar blijkbaar is dat wel heel stil opgenomen ofwel is er iets mis met de cd van de jingle. Dus zal ik er dan maar ineens reclame voor maken. Vrijdag 19 juni, dan is het De Kortste Nacht vanaf 6 uur in Stormkop met allerlei optredens en zo. Voilà, dus allen daarheen. En dan nu de jingle.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal met Dirk, die net terug is van de grote studio. Dag Dirk.
1: Goedemiddag Filip. Ja, een beetje installeren.
0: Ja, ook alle knoppen goed zitten. Ja. Dat we goed van start kunnen gaan. Hè. Dat de links-rechts goed staat en zo. Hè. We moeten altijd in de kleine studio even bekijken. Want de mengtafel is hier bijna versleten, loopt op zijn einde. En dan moeten we dat dus allemaal eerst even goed zetten. Hè. Wacht eens, ik zal ineens iets opzetten misschien. Er is iemand dood. Hoe heet hem ook weer? Peebo Bryson. Heel bekend voor de Disney-liefhebber. Hij heeft blijkbaar wat duetten gezongen met Celine Dion.
2: Celine Dion.
0: En heeft in begin jaren 90 of 80 een plaat gemaakt met allemaal duetten met Roberta Flack. En ik ga het Flack afzeggen, maar dat was echt wel de hit. Dit was de hit, ja.

0: ja, dat kent je, Dirk.
1: Even, hè.
0: Ja, dus de stem die je hoorde was niet van Roberta Flack, maar wel van Nicole. Van Nicole en Hugo. Ah. Dus Peebo Bryson kan nu zijn duetje zingen met Nicole van Hugo. Ja, ja. Tonight I Celebrate My Love was de hit die hij had met Roberta Flack. En ik denk ook de enige hit die hij had. Maar dat is ooit verbeterd door Sandra Kim en Frank Galan.

0: Vannacht. Ja, dat was Sandra Kim in het Nederlands, samen met Frank Galant, op een plaatje genaamd Onvergeten.
1: Galant was het, niet Philippe.
0: Ja, dat toch. Peebo Bryson dus, vooral bekend omwille van zijn duetten bij Disney-films.
1: Maar kan u toch wel een duet gaan zingen met iemand anders, hè?
0: Ja, met veel. Met heel veel dode mensen. Hè.
1: Met Margriet.
0: Ah ja, Margriet is ook dood.
1: Niet vergeten.
0: Waar. Nee, die is ook dood. Margriet Hermans. Ja. Vorige week zei ik nog, gaan we het er wel over hebben.
1: Tuurlijk. Ja,
0: want uiteindelijk heeft zij een week of twee voordat het aangekondigd werd dat ze kanker had, had ze opgetreden bij ons voor een zaal vol senioren. En dan moet je dus blijkbaar uw verlagen, uw humor, tot zeer... bedenkelijk niveau en echt ook racistisch. Ik was er niet bij, dus ik kan het niet bevestigen.
1: Het is wel ingeslagen als een bom, hè?
0: Ja.
1: Als een bom. Ja. En we gaan van slecht naar slechter, hè?
0: Ja.
1: Dit is Margriet Hermans met fonkelende lichtjes.
0: Aan de hemel.
1: Aan de hemel.
0: Waar ze nu zit.
1: Sterretjes.
0: Ja.
2: De vlokkige sneeuw viel blank.
1: Ja, de vlokkige sneeuw is iets anders dan fonkelende lichtjes.
0: Ah ja?
1: Ja, dus de A-kant trouwens. We gaan eens omdraaien.
0: Zo had je het mij gegeven.
1: Inderdaad, ja. Dan... om te omdraaien. Het is bijna winter. Dus. Voilà.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Fonkelende lichtjes.
0: Fonkelende lichtjes.
1: Kraak. Ja. Veel gekraak. Dat is merksplaats al.
0: Nu zitten we in de kerk.
1: Ja.
0: En binnenkort zitten we in de kerk voor de uitvaart van Margriet.
1: Ja, merksplaats.
0: Ja. Oud Turnhout.
1: Nee, merksplaats. De kolonie, wat is het daar?
0: Ah ja, geen idee.
1: Midden in het bos.

0: zie ik daar nu op staan. De, ja. De Mol Percussion Orchestra.
1: Ja, ik wou het net zeggen, Filip. We hebben een trouwe luisteraar. Ik ben zijn naam kwijt. En die heeft ooit een vriend of een familielid gehad die bij de Mol Percussion Orchestra heeft gespeeld.
0: Nee, ik ken iemand die daarbij gespeeld heeft.
1: Maar we hebben ook een luisteraar die gereageerd. Maar hij reageert af en toe wel eens.
0: Oké. Omdat ik ken een leerkracht van de muziekacademie in Schoten. Een percussieleerkracht, toevallig. Hè? Ja, en dan, hij heeft inderdaad ook in de Mol Percussion Orchestra gespeeld.
1: Het is Roggeman of zoiets. Die heeft ooit gereageerd.
0: Kijk, dan zal hij misschien wel Walter Mertens kennen.
1: Dat zal hem wel bevestigen, ja of nee. Ja. Dus Margriet Hermans, Filip, ja, eigenlijk een beetje als een bom ingeslagen. Immens populair.
0: Ja, blijkbaar altijd met kinderen en zo. Ja, ja, want ik heb iets anders gevonden.
1: Aha.
0: Waar zij ook een heel... Want zij kon fantastisch goed zien.
1: Of lachen.
0: Ja. Maar naar welke school ben jij geweest?
1: In Hoogstraat. In Hoogstraat. Ja, niet het seminarium, maar de VITO was het. Het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs.
0: Ik ben na mijn middelbaar gaan verder studeren in Hoboken.
1: Don Bosco.
0: Bij Don Bosco. Ja. Bij de Salesianen. En we hadden daar een leerkracht chemie. En die had wel een boontje voor... jongens die er iets jonger uitzagen en die blond waren en nog geen baardgroei hadden. Zo in het dus. Hij had een boontje en een boner. Vooral een boner, denk ik, van al die jongetjes. Ja. Don Bosco. Ja, daar ben ik dus geweest in het hoger dan wel. Hè.
1: Ja, ja.
0: En blijkbaar heeft Margriet daar ook een liedje over gezongen.
1: Ah.
0: Ja.

0: man met een sterke intuïtie, Don Bosco dus. Ik heb hem eens opgezocht. Blijkbaar was hij een priester of zo in Turijn, die zich het lot aantrok van de jongens. Ja, altijd van de jongens. Hè? Ja, van de arme jongens. Ja. Ja. Er werd nooit iets gezegd over meisjes bij die mannen. Raar.
1: Ik denk dat Don Bosco ook een voetbalploeg is, Filip, in het Katholiek Sportverbond. Ik denk het wel. Ik moet het nog eens opzoeken.
0: Weet je dat ook? De Bosco.
1: Een Bosco. Dat is een appel.
0: Dat is een appel.
1: Ja, ja. En een bioscoop. Wat is dat dan?
0: Dat zijn twee appels.
1: En deze? Dat is?
0: Lucaals. Ja. Lucaals. Mm. Met een liedje van

0: Ja. Ik zie nu op een horloge kijken, dat wil niet zeggen dat er iets binnengekomen is.
1: Ja, nee, maar ik kreeg iets binnen van Fred. Die zei dat er... even kijken wat Fred zei, iets over migranten. Ja, maar... Ja, maar ja, Nederlanders zijn ook migranten. Hè. Je weet wel het onderzoek dat de VRT had uitgevoerd. En ze vonden het... ze dachten allemaal, ja, en de moslims en zo, die worden eruit gehaald. Hè. De buitenlanders. Ja. En bleek dat de buitenlanders vooral ook Nederlanders waren. Maar ja, je kan, als wij hier in Antwerpen zitten, dan zijn migranten dus ook mensen die komen uit de Kempen bijvoorbeeld.
0: Oh, oei, oei.
1: Er zitten heel veel mensen van de Kempen bij ons.
0: Ja, ja, ja. Ja. De stille Kempen.
1: Ja.
0: Want zij was van de stille Kempen.
1: Ja, nu zijn ze stil, hè, want ze zitten allemaal hier. Ze zitten allemaal hier. Hè.
0: Ja.
1: Ja, voilà.
0: Nog iets?
1: Ja, kijk. Dit is hoe goed zij kan zingen. Wacht, voilà. Luister naar haar stem.
0: Ja, als een klok.
1: Als een klok.

0: Amai.
1: Maar voor de doden alleen maar respect.
2: We kunnen er wel eens mee lachen.
1: We hebben er vroeger ook zelf mee gelachen. In die zetel, toen ze daar bij Dingham, zo noemt hij daar. Die opblaaszetel die lichtjes afging.
2: Ja.
1: Waar ze in wegzakte.
2: En ik denk ook, iedereen heeft gekeken naar...
1: Zeg eens A.
2: Margriet.
1: Margriet aan tafel of zoiets?
2: Ja, ik weet het niet. Goed, dood. Niet meer. We hebben dat nooit gespeeld in het programma, dus nu dat ze dood is, wel. Ja. Twee dingen. Ja. Of misschien toch een overgang naar...
1: Item.
2: Naar ons item van vandaag. Ja. Vorige week hadden we het over de...
1: Huis.
2: Het huis. En dan gaan we nu de tuin in.
1: Er was een programma op VRT met De Huis.
2: De huis.
1: Dat is iets anders, hè? Dan het huis.
2: Ja, dat is waarschijnlijk iets Zuid-Afrikaans of zo.
1: Ja, dan werd er iemand uitgenodigd in een huis in Zuid-Afrika. BV's natuurlijk. Hè. Onder andere Ruben van Gucht, denk ik.
2: Ja. Goed, maar wat vind je allemaal in de tuin? Dat gaan wij nu...
1: Leven
2: muzikaal gaan wij dat allemaal...
1: ten berde brengen.
2: Ja, voilà. En wat vinden we daar?
1: Gras. Margriet.

0: Loeroman was dat, met een medley. Een medley. Ja, want het gaat dan over naar Annelies van Sas van Gent. Het is een medley, een Louis Neefs medley. Ja.
1: Er is toch geen Sas in een tuin, hè?
0: Nee. Daarom dat we dat nu afzetten, hè. Dat Margrietje afgelopen is, de rozen zullen bloeien.
1: Ja. Ik had hem kunnen meebrengen, Margrietje. Ik heb nog een versie van Margrietje, Louis Neefs.
0: Ja, en je hebt ook nog, hoe heet hem, Toon Hermans, was dat Toon? Was het langs het tuinpad?
1: Het tuinpad van mijn vader of zoiets. Dat is niet van Toon Hermans, nee, dat is van Willem Vermanderen of zo.
0: Nee, dat zou heel raar klinken van Willem Vermanderen.
1: Pas maar op, het tuinpad van mijn vader.
0: Nee, het was een Hollander.
1: Godverdikke. Ja. Allez, vooruit. Hoe ziet er gras uit, Filip?
0: Groen.
1: Oké.
0: Ah ja.
1: Tom Jones.
0: Gaan we die richting uit.
1: Ja. Even.

0: Je hebt die plaat al eens meegenomen, denk ik. Hè?
1: Ja, dat zijn geweldige dingen. Ja.
0: De 16 besten.
1: Van, pas op, Oost- en West-Vlaams Zangfestival. Ja. Volume 1. God, wat zou volume 2 geven?
0: Ja.
1: Wat zou dat doen?
0: Dan moet je eens opzoeken. Misschien
1: opzoeken,
0: zou dat bestaan.
1: Volume 2. Ja, eens kijken, denk ik.
0: Ik wil even naar Tsjechoslowakije gaan. Ai,
1: Praag.
0: Tsjechië. Eigenlijk Tsjechoslowakije, want het stamt uit die tijd. Mm-hmm. Maar eerst gaan we een uitstap maken. We moeten de link dan leggen met de fudge. De vanille fudge. Met The Garden is Open. Dat was een hitje. Een hitje, zo psychedelisch. The Garden is Open. Ja.
1: Van?
0: The fudge.
1: The fudge.
0: Ja. Het is Wim Sonneveld.
1: Ah, ja, klopt.
0: Gelukkig zijn er luisteraars die nog iets kennen van het levenslied.
1: Ja.

0: Voilà, dus de fudge met The Garden is Open. Te vinden op een psychedelisch compilatie van mij. En ik wil dan die link leggen met Tsjechoslowakije.
1: Ja?
0: Want daar had je in der tijd, in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70.
2: Dat je gezegd, hè?
0: Ja, ja, ik moet zien dat ik hier niks fout zeg. Ja. Maar daar had je een groepje. En die waren fan van de Velvet Underground en van Frank Zappa.
1: Kan.
0: En zij vonden Frank Zappa zo goed dat zij zichzelf hebben vernoemd naar het nummer Plastic People. Plastic People, een nummer van Zappa. En zij heten dan Plastic People of the Universe. Ik heb daar van hen een aantal cd's. Die oorspronkelijk op vinyl stonden, maar ik koop dat dan op cd. En een van die cd's is Trouble Every Day. Ook een nummer van Zappa. Daarom heb ik dat ook gekocht natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar ook op die cd, op die plaat, coveren ze The Fudge met The Garden is Open. Voilà. En het programma is ook open.
2: Ja.
0: Vandaag de Nof. En alles wat daarin zit.
2: De Nof. Ja.

0: is zowat de muziek die ik eerder zou spelen in Zetpil. Ja. Gerelateerd dus aan Zappa, gerelateerd aan The Fudge, aan Velvet Underground. The Plastic People of the Universe, een groepje uit Tsjechoslowakije die vooral begin jaren 70 vrij populair waren.
1: Ja.
0: In hun stijl dan, hè?
1: Ja. Afgelopen woensdag, dacht ik, waren wij samen in de studio. Waren wij,
0: ah ja, wij waren
1: een optreden.
0: Ja, we hebben een optreden gezien van...
1: Son
0: en...
1: Volders, Michel Volders.
0: Michel Volders, ja. Ja, met nog twee andere muzikanten.
1: Ja.
0: De saxofonist van Stuff en een percussioniste.
1: Ja, een Japanse.
0: Aziatisch in ieder geval, maar ik durf niet zeggen of dat het een Japanse was. Maar ik denk het wel, want dat zijn normaal de traditionele Japanse drums. Ja. Koto, of wat is dat?
1: Kyoto. Ah ja, Kodo.
0: Kodo. Ja.
1: Dat is nu heel treffend, want ik had het daar op voor het concert, had ik het over $75 bill.
0: Ja.
1: En dat blijkt dus ook redelijk psychedelisch te zijn, die muziek. Ik heb daar een paar LP's van. Ik dacht, dat zou echt iets voor u zijn, voor, hoe noem het, Zetpil.
0: Ja.
1: En nu blijkt dat deze $75 bill, dat een lookalike is van Bert Lézy. Ik heb dat al eens vermeld.
0: Ah, ja?
1: En die hebben een nummer dat heet Noguchi Garden in Long Island City. Long Island City. En die Noguchi is een Japanse kunstenaar die dus een tentoonstellingsruimte heeft in, op dat Long Island City.
0: Ja.
1: En dit is het soort muziek, The Garden in Long Island City van $75. En dat zou eigenlijk wel heel goed kunnen passen in Zetpil.
0: Ja, ja.
1: En we gaan een stukje luisteren, want dit is een side D vol met dit nummer.
0: Noguchi Garden in Long Island City.
1: City. Het duurt 20 minuten, dus dat is echt wel iets voor Zetpil.
0: Ja, ja, denk ik het wel. En ik heb trouwens al iets klaarstaan. Dat, wij hebben niet afgesproken, maar ik heb ook iets Japans klaarstaan.
1: Oké, okay. Ja. Dit is Isamu Noguchi, kunstenaar. Een ode aan hem natuurlijk. $75 bill. Heel goed trouwens. En vooral de eerste LP is super, super goed. Maar je moet eens luisteren.
0: Ja.

0: Ja, er blijkt toch iets aan die naald te zijn. Ik kan ze niet eens kijken. Want dit is niet het normale geluid van deze dubbel LP.
1: Het mag wat overstuurd zijn, de gitaar, maar het was inderdaad iets raars.
0: Ik denk dat de naald overstuurd is.
1: Ja. Dus ik zei van de Japanse Garden, Noguchi Garden, naar Ryuichi Sakamoto. En de Garden of Poppies.
0: Le Poppies?
1: Het is Poppies.
0: Poppies.

0: The Garden of Poppies van Ryuichi Sakamoto. Mm-hmm. En ik kan zeggen dat er binnenkort wat opnames zullen zijn van optredens, live optredens in Tsjechië. Ah. Ja. Fred heeft een aantal opnames gemaakt en gaat dat binnenkort op de radio brengen. Hij had wat info nog doorgestuurd in verband met Plastic People. Dat vooral politiek waren ze bezig. Ze steunen de dissidenten. Hè. En dan werden die af en toe eens opgepakt om in een bak gestoken. En blijkbaar zijn er nog altijd mensen van die groep die leven en die nog steeds optreden. Maar uiteraard, dat is allemaal een beetje gedateerd. Hè.
1: Ja. Komen ze uit Bratislava of komen ze uit Praag?
0: Ik denk Praag, dacht ik. Ja, ik zal eens even kijken of dat
1: er Fred, is.
0: Nee.
1: Hulplein.
0: Het is nog een grote alternatieve scene. Niet alleen in Praag, maar ook in Brno.
1: Brno. Pilsen heb ik ook nog.
0: Ja.
1: Ik ken enkel de voetbal. Vroeger Dukla Praag.
0: Ah ja.
1: Dukla Praag en... ja, ik weet het nog van.
0: Ja.
1: Goed. Een hof, een tuin... En dan heb je een forest.
0: Amai, als je zo'n grote hof hebt, dat je...
1: Een wilde hof.
0: Een forest, ja.
1: Een hof, en als je forest zegt, dan denkt iedereen aan...
0: De bomen.
1: De Cure. Ah.
0: Ja, ik zie door het bos eigenlijk de Cure niet.
1: Nee. Ja. Nee, maar dit is een andere versie van forest. Dit is totaal geen Cure-versie van forest.
0: Maar het is wel een forest?
1: Ja, forest. Ja. Forest?
0: Ah ja, ja. Ah ja, maar het is niet een forest.
1: A forest, nee. Ja. Straks misschien.
0: Ja.
1: Dit is een Gnawa bos.
0: Ah ja, ja. Ik heb trouwens, ik denk niet dat ik mijn
1: forest
0: bij heb.
1: Nee? Maar je hebt toch een t-shirt aan met bloemen?
0: Ja, speciaal voor
1: vandaag.
0: Voor vandaag.

0: veranderd van CD.
1: Ja, ja, ja. Waar zijn al de bloemen? Had ik daarnet gespeeld tussen uw Gnawa Electric Alone. Ja.
0: Maar Filip, voor de uitzending hadden we het over Jesus in My Heart. Dat bandje dat je daar hebt gekocht. Of,
1: ja.
0: Moet je eens kijken wat deze man er niet bij speelt.
1: Ah, nee, dat denk ik niet.
0: Ah, nee?
1: Toch niet in... Ah, ja, niet op de CD-aankoop van de week.
0: Ah, ik dacht dat je hem vernoemde.
1: Ja, nee. Nee. Ja, ondertussen heb ik Fleur Tropical opgezet van Francis Bébé. Ah, ja. En ik kan u ook al zeggen dat er in Praag 2 voetbalploegen zijn.
0: Ja, wacht even. Zeg Dukla Praag in? Nee, jawel.
1: Nee.
0: Ik ben ooit in een fanclub shop geweest in Praag en dat was een groen-wit en ik ben echt Slavia Praag.
1: Slavia. En wat is de andere ploeg?
0: Ah, volgens mij is Dukla.
1: Sparta.
0: Sparta Praag.
1: Sparta Praag.
0: En Filip, ik weet niet of Fred voetbalminded is, maar in Tsjechië hebben ze, naar analogie van dit programma, een boomlange spits. Ook nog in België gespeeld, begonnen bij Lokeren en dan naar Anderlecht en we hebben het over, jij gaat hem kennen,
1: ja.
0: Jan Kuller.
1: Ah ja.
0: Dat is een boomlange spits van 2,10 meter, dacht ik.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dan hadden we nog Karel Nedved, was ook een wereldvoetballer. En de keeper, hè, Tsjech,
1: ja,
0: Peter
1: ja,
0: Tsjech,
1: ja, ja,
0: met zijn masker. Ja. Zo, Slavia, Dukla.
1: Ja. Wie is de beste?
0: De beste? Ik vond Nedved, vond ik wel de beste.
1: Nee, dus de beste ploeg.
0: Oh, dat is al Sparta Praag.
1: Ja, naar het schijnt is Slavia.
0: Toch Slavia?
1: Slavia.
0: Ja, okay. Ja. Ik denk Sparta is volgens mij de ploeg van het leger.
1: Ja. Maar het ging over de tuin, maar ja...
0: Het voetbal begint even.
1: Ja, ja, ja. En daar is ook gras, hè.
0: Gras.
1: Ja, ja, je kunt ook voetballen in of, hè. Als je een grote gazon...
0: Kunstgras, hè.
1: Ja, een grote gazon hebt, dan moet je wel oppassen voor de Fleur Tropical van Francis Bébé.
0: Francis Bébé.
2: Ah, mijn jam Njandolo. Bana, nawae. Timbamboa, Nambale, Nambale. Ah, c'est si bon d'être à nouveau près de toi, fleur tropicale. Toi, plus belle que jamais, plus belle que jamais.

0: zeg het eens.
1: De bekendste Tsjechische voetballer, Filip.
0: Ah.
1: Iemand over het hoofd gezien, hè?
0: Ah ja?
1: Ja, in Marokko gaan ze er kunnen over meespreken. Over Panenka. Ja. Een mislukte strafschop van Marokko in de finale tegen Senegal, de Afrika Cup. Die man, ik ben zijn naam kwijt, deed dan Panenka, dat is zo'n heel voos opkippertje. En de keeper gaat dan naar links of naar rechts en die bal gaat gewoon rechtdoor. Ah, heel zachtjes, heel frustrerend voor de keeper. Panenka. Ja.
0: Oké, dank voor deze informatie. En Dukla, dat is een naam van veel Tsjechische en of Slovaakse sportclubs.
1: Ja.
0: Blijkbaar is dat een bergpas, Dukla, in de Slovaakse Tatra.
1: Tatra-gebergte.
0: Ja. En dus daar dat de Sovjet-troepen het Tsjechoslovaakse verzet ontmoeten in 1945. Dus vandaar dus dat zij Dukla gebruikten in sportclubs.
1: De bekendste voetballer van Dukla Praag was Maso Pust.
0: Allee.
1: Maso Pust.
0: Dat is goed.
1: Die won de gouden bal. En de gouden bal wil zeggen de topscorer zijn van het Europees kampioenschap.
0: Gele rozen.
1: Yellow roses.
0: Ja, die komen meestal uit Texas.
1: Zeg, en daarvoor was het de black grass.
0: Het zwarte gras.
1: Ja. Ja.
2: This is El Tijuana speaking.
0: Voilà.
2: Let's do one for Texas.
1: Die ken ik.
0: Ja. Een combinatie van twee slechte zaken. Texas en Joden.
1: Ja.

0: beautiful Manuel.
1: All right, banjo, everybody, let's make it big.
2: Waarschijnlijk vorige week niet te horen gehad.
3: Ik ben gaan kijken, hè?
2: Ja, ben je gaan kijken?
3: Ik ben gaan kijken, ja.
2: Op de Groenplaats?
3: Ja, ja, of een overmacht van de politie.
2: Ja,
3: enorm veel. En de politie stond gepatrouilleerd waar de meeste mensen stonden.
2: Dus eigenlijk, het is de omgekeerde wereld. Hè? Dus hier, ja. Als je iets doet voor de Joden, dan krijg je politiebescherming. En als je iets doet voor Gazanen, dan is de politie er om je weg te jagen. Ja. Voilà. Dat is het verschil met dit stadsbestuur. Ja.
3: En er was, zoals je vermeldde, veel... geheim, ja, noem je dat geheim?
2: Ja,
3: anonymous. Dieper vol.
2: Ja.
3: En ik kwam eraan met mijn
2: fiets. Er zo uithalen.
3: Ik kwam eraan met mijn fiets en een rugzak en ik werd toch wel een beetje geviseerd.
2: Ja?
3: Ja. Ik ben er goed in door.
2: Ja, ze dachten misschien aan een zelfmoordterrorist of zo.
3: Ja, ik zie er wel uit. Ik zie er wel uit.
2: Ja, nu dat je ook achteruitkijkspiegels hebt gemonteerd op je fiets.
3: Ja, inderdaad. We hebben al die voor 6 euro. Links en rechts.
2: Ja.
3: Ik had hem de linkse geïnstalleerd.
2: Ja.
3: Goed.
2: De aankoop van de week, het is 15:15. En Dirk heeft een brassband.
3: Een brassband. Goed geluisterd, Philippe. Vanmorgen bij Cafard had je al direct het eerste lied herkend.
2: Ja, een nummertje van
3: Asha Bosley. Die wij 2-3 weken geleden geëerd hebben.
2: Al langer geleden, denk ik.
3: Monica, ja. I love you, of zoiets zingt hem altijd.
2: Ja.
3: Monica,
2: ja. I love you.
3: Enfin, dat was een brass band versie, maar ik heb toch gekozen deze keer voor een heel goed nummer met heel veel A's in de titel. Laal, Gaal, Jaan, zo heet het nummer.
2: Ja.
3: Komt uit 2013, dacht ik, of 2012, The Dance of the Cobra. Het is muziek uit Rajasthan, ik ben fan van muziek uit Rajasthan.
2: Ja.
3: Jaipur Kawa Brass Band.
2: Ja.
3: En eigenlijk is het een... Ja, het is gewoon een heel goede CD. Er komt heel veel leuke dingen op.
2: Ja,
3: en nog een paar covertjes staan erop.
2: Oké.
3: Moet je luisteren?
2: Ja, zeker. Zet maar op.

0: Dance of the Cobra heet CD. Jaipur Kawa Brass Band. Ik geloof niet op het, dat je het kunt vinden op vinyl, dacht ik.
1: Ja, maar het is, lijkt me ook een cover te zijn, deze. Ja, ja, ja. Laal, laal, gaan, ke, hain, lagu.
0: Ja, ja.
1: En je hebt daarnet het eerste nummer gespeeld. Pia tu abdu ja. Adja.
0: Adja, ja. Adja,
1: dan
0: Adja.
1: Een hitje van...
0: Bosley.
1: Asha Bosley. Ja.
0: Ja. Adja Bosley. Ja. Voilà, dat was hem.
1: Ja, mijn aankoop van de week komt een stukje uit Libanon, een stukje uit Canada, een stukje uit Frankrijk. Het is een Libanees die in Canada woont, zijn de Radwan Ghazi Moume. Die samen met Frederik D. Oberland, en die Frederik D. Oberland komt dan uit Frankrijk, een plaatje gemaakt heeft, Eternal Life No End. En ik heb het gekocht en toen ik het kreeg, dan dacht ik van, tja, die Radwan Ghazi Moume, dat zegt mij iets. En blijkt dat dat dan ook de man is achter Jerusalem In My Heart, en die ken jij ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is wat, ja, het is muziek waarvan je zegt van ja, het is Arabisch, maar er zit ook heel wat elektronica in. En dat is eigenlijk met deze plaat Eternal Life No End niet anders. Ik zal het even opzetten, voilà.
0: Geen dat ik heb van hun is, lijkt me eer industrieel. Dat is heel zwaar.
1: Ja.
0: Een singeltje heb ik van
1: hun. Ja, maar er staan ook inderdaad zware dingen op. Ja. Maar je hoort altijd wel van ja, er zit iets Arabisch in. Dus ja, de man woont in Canada. Radwan Ghazi Moume samen met Frederik D. Oberland. Dus deze CD, Eternal Life, No Ends.

0: Iets voor uw programma? Of was zwaar misschien?
1: Nee, absoluut niet zwaar. Ja. Nee. Trouwens, ik heb mij voorgenomen, ik heb het u er straks verteld. Maand juli gaat Kafar enkel en alleen hele maand juli Arabisch.
0: Arabisch. En ga je ook in het Arabisch iets...
1: Ach, het zal wel moeten, hè. Als ik het aankondig of afkondig, moet het wel in het Arabisch. Of jij mag het vertalen.
0: Nee, ga je dan in Google Translate?
1: Nee.
0: Of AI.
1: AI. Ja. Hoe klinkt dat in het Arabisch? Achie.
0: Ik heb geen idee. Ja. Dus het was, even kijken, The Serpent was dat uit de plaat. Eternal Life, No End van Radwan Ghazi Moumeh en Frederik D. Oberland.
1: Dat lijkt me eerder een Duitser dan een Fransman.
0: Frederik D. Oberland, ja, maar toch, het is Frederik. Het is met twee E's. Op de twee E's staat een accent aigu en het eindigt op C zonder K.
1: Mm-hmm. Ja. Of CH.
0: Ja. De aankoop dus van de week.
1: Ja.
0: Dan is nu tijd voor de cover van de
1: cover.
0: Week.
1: Ja. Ik dacht dat ik hem niet bij had, Filip. Het is een hele makkelijke, maar een hele moeilijke.
0: Een hele makkelijke
1: te herkennen en moeilijk te vinden.
0: Ah, zo.
1: Ja. Kan, hè?
0: Ja. Ja, inderdaad. Je hoort het al, hè? Ja.
1: Inderdaad.
0: Winchester Cathedral. Speciaal voor Ivan Olivier. Die op pensioen is.
1: Onze journalist. Ja, na 30 jaar.
0: Ja,
1: inderdaad. Ja.

0: La Cathedral de Winchester.
1: Ah ja?
0: Cumbia uit Mexico.
1: Ah, zo.
0: Ja. Illusiones Six, zo ja. Heet de band.
1: Ja. Ja, nee, ik krijg hier nog wat informatie. Maar we hebben het er al eens over gehad, dat eigenlijk de voornaamste sport in Tsjechië...
0: Ijshockey
1: is, hè, dat ja. Hadden we al eens, denk ik, ja. Hier vermeld.
0: Oh, en tennis. Niet te vergeten tennis, Filip, met de legendarische Ivan Lendl.
1: Ja.
0: Maar waarom is Slowakije zo minder populair dan Tsjechië?
1: Ja.
0: Vraag hem dat eens.
1: Ja, maar ik denk als... Dan krijg ik dat weer allemaal, dan moet ik dat allemaal weer voorlezen. Maar goed, nee, ik heb hier net een foto gekregen van een blikje Kofola.
0: Kofola.
1: Ja, en dat is blijkbaar een Tsjechische cola. Maar dan uit de tijd, de communistische tijd. Hè. Ja, dat is zoiets dat je wel vaker in zo'n landen ziet, dat je waar westerse producten niet geboycott werden, dat die dus een eigen versie hebben van een typisch Amerikaans product. Dus, en Kofola is blijkbaar zo een merkje dat minder zoet en zacht van smaak. En
0: hij gaat
1: hem volgende keer meenemen.
0: Aha.
1: Ja, ja.
0: Ik heb gewerkt.
1: Waarschijnlijk
0: ook. Ik ben een cola-kenner.
1: Ja, ja, maar misschien dat hij... Want deze wel heel goed combineert met vodka.
0: Vodka.
1: Ja.
0: Dus het is Kofola.
1: Kofola.
0: Ja.
1: Dat was Winchester Cathedral dus, in een cumbia-versie.
0: Ja,
1: mooi. Ik heb mijn cover effectief vergeten.
0: Ai.
1: Maar niet getreurd. Ik heb altijd wel covers bij. Jij ook. Hè? Ja. Dus dat zit altijd standaard in de collectie. Om een of andere reden kun je daar niet rond. En ik heb gekozen voor een hof. Een tuin. Een tuin van octopussen. Van de Beatles. Octopus Garden. En dat is te vinden op een cd'tje. Van Caballero Reinaldo. En Caballero Reinaldo, dat is een man uit Spanje. En op dat cd'tje, Ringo Mania, heeft hij allemaal liedjes verzameld van de Beatles, maar wel gezongen door Ringo. Want eigenlijk, de meeste liedjes worden gezongen door ofwel John Lennon of McCartney. En ook, hoe heet hem, George Harrison. Mm-hmm. Ringo, dat is wat moeilijker, maar dus toch zijn er voldoende nummertjes van Ringo, of waar Ringo op meezingt. En die heeft hij dan verzameld op een cd genaamd Ringo Mania. En een van die nummers is Octopus God.

0: De Octopus's Garden van de Beatles op Ringo Mania van Caballero Rinaldo.
1: En jij durft te draaien zonder Stef?
0: Ja, Stef zit in...
1: De Baltische Staten.
0: Ja, en hij heeft mij een fotootje gestuurd vanuit Vilnius.
1: Vilnius.
0: In Vilnius staat een zeer mooi standbeeld.
1: Ah, ja.
0: Ja, voilà. Ja. Dus er staat een standbeeld van Zappa. En hij heeft daar een foto van genomen.
1: Dat is
0: een soort van selfie. Het is echt een van de lelijkste beelden die er zijn. Echt op zo'n grote ronde paal staat aan het hoofd van... Alsof dat hoofd gespiest is van Zappa. En dat, ik zou het niet speciaal naartoe gaan, maar ja, uiteraard als je in Vilnius bent, dan moet je dat doen. Hè.
1: Hij heeft mij ook een foto gestuurd.
0: Ja, heeft hij mij ook een foto?
1: Ja, kijk.
0: Ja. Ah ja.
1: Ja. Ja, ik zie de link. Je ziet de link?
0: Nee, wat is
1: het? Dat is de paradox.
0: Ah, ja.
1: Groetjes uit Vilnius. Trouwens, Filip, vanavond om 7:00, weer al voetbal, België, onder de 17, in Vilnius of Litouwen, of een van de Baltische hoofdsteden,
0: ja.
1: België tegen Italië, de finale om het Europees kampioenschap onder 17.
0: Welk? Voetbal of?
1: Voetbal.
0: Ah ja, kost.
1: Allemaal voetbal. Dus België-Italië om 19 uur. De finale. Eerste keer dat een Belgische ploeg de finale haalt onder de 17.
0: Ja, oké.
1: Okay. En wie onderhoudt die voetbalvelden? Een tuinman.
0: De tuinman.
1: Ja, van Wim Sonneveld, zeker?
0: Langs de tuinman van...
1: Nee, dit is de tuinman van Omar Farouk Tekbilek.
0: Ah ja. Ja. Ook iemand die regelmatig terugkomt, hè?
1: Ah ja?
0: In uw programma.
1: Ah.
0: Ja, Tekbilek.
1: Tekbilek.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Veel gras zal er niet staan, hè? Zal het zand, hè? Het zand wat opzij schuiven zijn.
1: Natuurlijk fruit, hè?
0: Ja. Van welke boom komt dat?

0: De tuinman
1: van Omar Farouk Tekbilek. Trouwens, die Tekbilek, Omar, die is ook heel veel te vinden op die Boeddha-bars.
0: Ah ja?
1: Ja, echt waar.
0: Ja, ik volg dat zo niet. Maar, en jij zegt dat dat af en toe wel heel goede compilaties zijn, ja, die Boeddha-bars.
1: Want
0: die Boeddha-bar, ik ken dat precies van ja, de
1: Saint-Germain-des-Prés, ja, die reeks.
0: Ja, zo die hoe heet dat dan? Lounge, ja. Zowel lounge-achtig.
1: En
0: ik heb het nooit opgezet, ja. en ook nooit gekocht, nooit gevolgd, omdat ik dacht van, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, dat is maar zweven. Ja, dat is een lounge, hè, heel veel lounge. Ja. Maar het is Saint-Germain-des-Prés. Ja. Dat soort, dat is allemaal Montparnasse, buurt van Frankrijk. Ja. Ik ben ook de naam kwijt van die reeks cd's en lp's. Ja. Maar dit is een cd van hem, van Omar Farouk Tekbilek, met dat geweldige nummer Doulger. Dat is een geweldig goed nummer.
0: Ja. Ah, nee, en dat is niet de Gardener.
1: Dat is niet de Gardener.
0: Ja, oké. En ik heb een Gardener uit Jamaica bij.

0: Ik mankeer zo nog een beetje de stem van Barry White.
1: Ah.
0: Zo,
1: ja.
0: Oh.
2: Maar je weet wie het was?
0: Ja, ik heb de plaat aangepakt, dus ik heb gezien wie het was.
2: En eigenlijk had ik het moeten spelen vroeg in het programma, want jij begon met Francis B.B.
0: Ja.
2: En dat is dezelfde titel, Tropical Garden.
0: Ah ja, dat is waar. Ja. Het was Fleur Tropical, was dat denk ik. Dat van Francis B.B.
2: Ah. Oké, okay, goed, dit was Manu Dibango.
0: Ja.
2: Herkenbaar, saxofonist.
0: Ja.
2: En wat zeggen we dan? Overleden, als eerste.
0: Ah ja, ja. Een van de eerste mensen die overleden is aan een ziekte die niet bestaan heeft. Trouwens, ik ben nu aan het kijken naar een schitterende documentaire reeks op Canvas over mensen die naar Paraguay trekken. Het zijn voornamelijk Nederlanders.
2: Paraguay.
0: Ja, en die trekken naar daar om dus te ontsnappen aan het regime in Nederland. Dat ze dus verstikkend vinden. En het zijn dus allemaal de mensen die... dat uitschot, hè. Ik bedoel, het is maar best dat die naar Paraguay gaan, maar wat doen die dan in Paraguay? Want die wil dan ontsnappen van de sleur. Dan gaan die toch allemaal nog samen troepen. Ja, want zo zijn ze dan. Hè? Want je gaat toch geen Spaans leren, zeker. Hè?
2: Nee.
0: En dat zijn allemaal van die corona, die ontkenners van maar het is gewoon grappig om te zien.
2: En waarom naar Paraguay?
0: Omdat blijkbaar, waarschijnlijk is dat goedkoopste, zeker. Dat weet ik niet. En anders, als je in Suriname zit, zit je eigenlijk nog altijd in Nederland. Ik weet het niet.
2: Curaçao.
0: Geen idee. Maar in ieder geval, het is grappig om die mensen bezig te zien. Die halen hun informatie nog steeds van het internet.
2: Mm-hmm.
0: Uiteraard, als je dan op zo'n internet bezig bent, die bezoeken steeds dezelfde fora. Dus die zien elke keer ook en horen elke keer datzelfde. Dus die voelen zich constant bevestigd in hun eigen nonsens.
2: Ja.
0: Ik heb iets meegebracht op Cramped.
2: Mm-hmm.
0: Compiled Electronic Landscapes is een van mijn eerste platen die ik gekocht heb op Cramped van Benjamin Lou. Die heeft samen met Stephen Brown deze plaat gemaakt en daarop staat Dans les Jardins.
2: Ja.
0: En ik vind dat een heel goede plaat, maar ik zet die dus nooit niet op.
2: Nee.
0: Maar dus nu, wat meer probeer te verdiepen in Made to Measure.
2: Mm-hmm.
0: Blijkbaar, Benjamin Lou heeft ook wel heel wat dingen gemaakt op Made to Measure.
2: Ja, ik ben aan het zoeken, Filip, bij wie hij vroeger nog samengespeeld heeft. En dat is Benjamin Lou, iets met... Kom maar op.
0: In ieder geval, het is Dans les Jardins. Ondertussen kun je even nadenken.
2: Ja.

0: qua Wally Music, Philip van Temple of Sound, zo is het, ja. Met on the bass Bill Laswell.
1: Ja, de melodie deed me aan iets denken.
0: Ja. Ik heb nog daar iets voor wakker, hè. Dat is al de derde keer vandaag dat je... Vanmorgen ook al.
1: Ja. Ja, het zal wel ergens van je piet zijn.
0: Ja. The Garden of Perfume was het lied van The Temple of Sound met Bill Haswell. En de Benjamin Low was een Belg.
1: Ja.
0: En samenwerkte met bijvoorbeeld Toxic Demon en zo.
1: Ja.
0: En Stephen Brown. En,
1: ja, dus daarnet was het de samenwerking met Stephen Brown.
0: Ja, en Aksak Mabul in die regio.
1: Ja, met Mark Dolan. Oh, eigenlijk heel die cramped scene. Hè?
0: Ja.
1: Oké. Okay. De nationale bloem.
0: In Nederland?
1: Ja.
0: De roos, de tulp.
1: Aha. Ja, zo is dat.
0: De tulp.

0: trip trap door de tulpjes.
1: Ja. Ja, tweemaal.
0: Tweemaal
1: een klakkeloos in elkaar gemixt.
0: Goh, maar ja.
1: Zalig.
0: Tinus plotseling en Ilja Richter.
1: Ilja Richter. Is dat familie van Bob de Richter?
0: Geen idee.
1: Geweerman?
0: Ja, en leraar fysica, denk ik. Ja,
1: dat was George Kuster.
0: Ja. Ah, George, ah ja? Of, ja, dat is allemaal hetzelfde.
1: Je hangt heel veel in de luster. Hier nog iemand in de luster. Fleur de cactus.
0: Fleur de cactus. Die ga ik op mijn verlof wel zien, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja.

plant een keer patatten, patatten, patatten. Ik plant een keer patatten in mijn grond. Wat komt eruit gekropen, gekropen, gekropen?

En ze slaan er overal stakjes, stakjes, stakjes. Ze slaan er overal stakjes in mijn grond. En wat groeit er aan die stakjes, die stakjes, die stakjes? Wat groeit er aan die stakjes?

0: beton en asfalt, asfalt, asfalt. Het is beton en asfalt op mijn grond.
1: Ja, tegenwoordig moet dat water doorlatend zijn, hè? Maar toen kon je nog beton en asfalt gieten in de grond van Willem Vermanderen, die daar normaal patatten plant in zijn grond.
2: Ja. Ja. Maar heeft hij een hof of een tuin?
1: Hij maakt beelden, hè?
2: Ah, ja.
1: Beelden, ja.
2: Hij maakte. Leeft hem nog?
1: Ja, zo. Is hij
2: een bok? Hij doet alles, hè. Hij is sheriff.
1: Ja, ik denk dat hem gestopt is met optreden, maar...
2: Het is van eigen.
1: Ja, magie. Magie.
2: Allee, ik heb ook nog hof.
1: Ja?
2: Ja.
1: Met patatten?
2: Van alles.
1: Van alles.
2: En de tomaten.
1: Groenten.

0: allemaal in de tuin dus, hè. De rhododendron. Ik heb er net één geplant in het voorjaar, een rhododendron. Dus ik denk dat je daar niet achter kan schuilen momenteel.
1: En heb je een mien?
0: Nee, ik heb geen mien.
1: Nog geen mien?
0: Nee, nee, nee.
1: Je zult niet moeten roepen.
0: En die raakt er ook niet achter, achter de rhododendron.
1: Ertussen?
0: Nee, ja, ertussen misschien wel, ja, ja.
1: Ah, nee, vooruit.
0: Ik heb... dit heb ik niet.
1: Ja, dit heb je niet.
0: Maar het Rivierenhof, hebben ze dat wel.
1: Tuinhuis?
0: Nee, een rozentuin.
1: Een rozentuin
0: hebben ze. Ja, ja.
1: Zou kunnen.
0: Ben je er al geweest?
1: Nee.
0: Ik denk vorig jaar was dat in renovatie, maar ik denk dat dat nu wel al...
1: In welk park?
0: In het Rivierenhof.
1: Ah, het Rivierenhof.
0: Het Rivierenhof.
1: Ah, ja,
0: het rozentuin. Ja,
1: een rozentuin.
0: Ja, vooral.

0: Ja, dus een Rose Garden. Ja, ja. Eerst een Portugese, een Braziliaanse door de Fevers. En dan een Spaanse. Jardín de Rosas van Monica.
1: En het origineel is Rose Garden van?
0: Lynn Anderson.
1: Lynn Anderson. I never promised you a Rose Garden.
0: Ja, zoiets. Ja. Ja, ja.
1: Nu nog iets slechter.
0: Ja, je hebt me iets gegeven en dat is heel stil.
1: Ja, en weet je, achterstevoor klonk dat wel beter.
0: Ja.
1: Als je de plaat eruit draaide,
0: ja.
1: Dat leek me wel Tsjechisch.
0: Ja. Dat is, komt ook van die plaat...
1: De 16 beste.
0: De 16 beste winnaars van het Oost-West-Vlaams Zangfestival.
1: Ja, ja. Het zou een bekend moeten zijn, hè.

0: Andreas Dorau met Tulpen und Narcissen. En Dirk heeft zoals gewoonlijk muziek die bij alle thema's kan passen. Het kan passen bij het fruit uit de hof.
1: Ja, ik
0: maar het kan ook passen bij het eten, bij nagerechten of zo.
1: Ja, of voorspel.
0: Het kan bij alles dienen.
1: Alles is goed.
0: Alles is goed. Zelfs. Salade de fruit.
1: Ja, fashion.
0: Ja. En van wie?
1: Ah, kijk.
0: Prinses.
1: Monsia Mbila.
0: En zij komt uit?
1: Congo.
0: De Democratische Republiek.
1: Ja.

0: Salade de fruit. En wat voor fruit zal er allemaal in de salade de fruit van prinses Mancia Mbila zijn zitten?
1: Hè? Je ne sais pas. Ja,
0: bakbanaan.
1: Bakbanaan. Mango.
0: Ja, mango. Ja. En appels misschien.
1: Kun jij goed lezen, Filip?
0: Misschien.
1: Ah, ik krijg hier een berichtje binnen en een gedicht. Ik krijg hier een gedicht van een tuinman.
0: Een tuinman.
1: Als je iets instrumentaals hebt, zou jij het moeten voorlezen.
0: Oei, maar ik weet niet wanneer dit begint, maar hier gaan ze wel in zingen, Smit. Het is Guido Blay Ambolé.
1: Ambolé.
0: En die heeft een liedje over appels.
1: Appels.

0: Ga je het voorlezen?
1: Ja. Het is gewoon, het is heel mooi, hè?
0: Ja?
1: Ja, het lijkt wel een voorspel.
0: Ja. Van wie komt dat?
1: Het staat er allemaal op.
0: Ja.
1: Van Christel.
0: De tuinman en de dood. Een Perzisch... Ah nee, dat begint al. Een Perzisch edelman. Maar ja, ik kan dat niet voordragen. Ik zal het gewoon lezen. Ja. Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Heer, één ogenblik. Ginds in de Rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Ik schrok en haaste mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester uw paard en laat mij spoorslags gaan, voor de avond nog bereik ik Isfahan. Vanmiddag langs... zo goed ben ik. Maar dat is zo een beetje wazig. Hè? Vanmiddag lang reeds was hij heen gespoed, heb ik in het Cederpark de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Maar ja, zwijgt is met lange ei, dreigt is met korte ei. Dat is niet correct, hè. Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging was het. Waarvoor uw tuinman vloot, ik was verrast. Toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Isfahan.
1: Isfahan. Is een stad in Perzië.
0: Oké.
1: Dat was het.
0: Het verzamelde werk van P.N. van Eyck. Ja. Maar ik denk dat...
1: Dat is een boom, hè?
0: Ja. En ik denk dat dingen dat veel beter kan. Onze man op donderdag.
1: Ja. Voorspel.
0: De Rudy gaat dat veel beter kunnen.
1: Ja. De tuinman, hè?
0: Ja. Ik denk dat uw gsm iets zegt.
1: Ah, oei.
0: Kan het?
1: Ah, waar is hem? Prachtig schrijven ze. Ja. Oh, zo. De tuinman en de dood.
0: Ja.
1: Prachtig. En nou, ze komen nog.
0: Ja.
1: Wacht, eerst eten.

0: Het konijn.
1: Het konijntje.
0: Ja.
1: Lapin met tomaten en karot en salaat.
0: Ja, nee, ik denk dat het lapin dat allemaal verorbert. Ja. Of zo. Hè? Georges Plonkiet.
1: Ja.
0: Dat was het voor vandaag.
1: Ja, pas op, Filip. En maandag salaat en dinsdag karot en woensdag... Ja, het zijn
0: ik zie nu net dat Jumping Jack Flash zou geïnspireerd zijn op Keith Richards, tuinman Jack.
1: Jack.
0: Ja. Ja.
1: Jack.
0: Jack Off, waarschijnlijk.
1: Jack the Ripper.
0: Ja. En dus vandaag hebben we heel veel geleerd over Tsjechoslowakije, over voetbal, over...
1: tuinieren.
0: Over de cola uit Tsjechië en zo meer. En we hebben heel wat tuintips ook gekregen.
1: Voor boeren en tuinder.
0: Ja. Dus dat was het voor vandaag. Volgende week een nieuwe aflevering. Ben je er dan ook?
1: Ja.
0: Ja. Problemen in uw hof?
1: Nee.
0: Ja, ik wel.
1: Oei.
2: Kadebrok problemen en minnen of. Het is niet dat groeit. Kadebrok problemen en minnen of. Niet de pieten bloeit. Ik zin behunnen met patatten. Dat was lek nog te doen. Mo zwieg mo van tomaten. Dat moet rood zijn en niet groen.

Goedemiddag. Iets na tweeën weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Vandaag weer met Don Wacky en al voor het volgende deel. Straks komt Ja Rebel aan de beurt. En zoals steeds een paar nieuwe dingetjes meegebracht. Onder we zijn gestart met deze King Jammies. Album noemt Unites the Nations with a Dub. En daaruit deze Guide and Protect. En dan met nieuwe singlewerk starten. De eerste komt uit Zweden. Daar hebben we Anaya en Roots Levi. Die hebben een singeltje opgenomen voor het Roots Production Team. En dat wordt deze Jagiv the Powers All Massive. Hold tight.

Een lichtvoetige track deze, Ja Give The Power van Aja & Roots en Levi uit Zweden. En dan voor de rest nog enkele Jamaican Productions. Ook wat lichtvoetig misschien, de volgende nieuwe single van Ja Lil. Ook weer zo een Fatbabs production deze, Memories.

De nieuwe Jalil op het Fatlabs label production team. Deze Memory is ook een lichtvoetige, Mali-achtige track. En dat doet Etana misschien ook wel een beetje, haar nieuwe single net uitgekomen op het Big Feet label. Die heette deze Sunshine.

lang geleden dat ze nog niet naar buiten kwamen. Nu is het nieuw singeltje daar op het Big Feet label Etana met Sunshine. Dan nog eentje te gaan, dan is het weer de beurt aan Ja Rebel. Maar ik heb nog ook een andere single klaarstaan van een nieuwe artiest in Jamaica. Vorige keer al is eentje ervan gedraaid, maar nu is een andere single Des Aya met deze World Peace.

0: Tessaya met World Peace en meteen mijn laatste uit deze nieuwe selectie. Maar Rebel heeft natuurlijk ook weer een betere nieuwigheden bij, vermoed ik toch. En van ja, gaan we naar Spanje.
1: Spanje, nee, Spaanse producties een beetje in de ruimste en breedste zin van het woord.
2: Oké.
1: We beginnen in Catalonië, maar dan niet op het vasteland, op de Balearen, Menorca om precies te zijn. De thuisbasis van Rudimentary. Ik heb al een klein beetje een boontje over reggae in het Catalaans. En de nieuwe vaandeldragers, dat zijn dus deze mannen van Rudimentary. Hebben een nieuw album uit, heet Mala Herba Sempre Creaks. Naar het Nederlands vertaald iets als onkruid vergaat niet. En ja, in hun teksten deze keer vooral, ik weet niet of dat je dat in de actualiteit een beetje gevolgd hebt. In Spanje, onder andere Barcelona, maar ook op Mallorca, zijn er tegenwoordig regelmatig protesten tegen het massatoerisme, die ja, eigenlijk heel die plekken aan het veranderen zijn. En ook die er eigenlijk vooral voor aan het zorgen zijn dat eigenlijk de lokale mensen daar totaal geen appartement meer kunnen huren of kopen. En dat zit ook een beetje in de teksten van Rudimentary. Zoals in dat eerste nummer dat ik ga spelen, dat is Calarata, het huis van de ratten in het Nederlands. En in die tekst, ik ga alleen de Nederlandse, want als ik hier nu Catalaans ga spreken, dat gaat op niks trekken. Dan zingen ze eigenlijk, ze hebben de zee op amper een paar stappen, maar toch bouwen ze een zwembad. Ze willen geen golven zien en ook geen buren naast zich. Dus eigenlijk zo heel die rijken die daar de villa's komen opkopen en dan hun eigen opsluiten. Calarata, Rudimentary, eerste track uit Mala Herba Sempre Creaks.

De stiek die gaat niet eens even niks meer doen. Ik ga die dadelijk even in een andere speler steken. Even tussendoor even iets anders proberen op te zetten. En zien wat we dan kunnen doen. Momentje.

Ja, u hoorde het al, het grootkapitaal duldt geen kritiek, dus dat nummer werd genadeloos afgebroken. We gaan dan maar door naar de volgende track van dat Mala Erba Sempre Creeks album van Rudimentary. De titel daarvan is Cabrit, dat is eigenlijk Catalaans voor geitenbok of jonge geit. En daarin stelt Rudimentary eigenlijk dat je beter een koppige of tegendraadse bok kunt zijn dan een volgzaam schaap in deze maatschappij. Nogmaals, Rudimentary.

Rudimentary met Cabrit. En we gaan besluiten met nog een favoriet uit de tracklist van mij. Dat nummer heet Crema y Ensaimada. En daarin speelt de band met Catalaanse zoetigheden als Crema Catalana. Dat is waarschijnlijk wel bekend. En Ensaimada, dat is een typisch gebakje uit de Balearen. En die gebruiken ze als metafoor voor het maken van authentieke muziek. Rudimentary met Crema y Ensaimada.

Tot zover dat Mala Herba Sempre Kreeks album van Rudy Mentory. De volgende productie die ik er wil bijhalen is Fullness. En dat is een samenwerking tussen Marcus I en Adopta. De eerste een ondertussen naar Frankrijk uitgeweken Spaanse singer-songwriter. En de tweede een Duitse producer die zijn sporen verdiende als drummer bij bands als Head Cornerstone, Soulrise en Eyrie Invaders. Ze hebben dus samen een album gemaakt, Fullness. En dat is toch wel eigenlijk een... stilistisch gezien een eerbetoon aan de grote roots sounds uit Jamaica. Luister maar eens naar het eerste nummer, dat is eigenlijk het titelnummer, heet Upful. En daar zijn toch duidelijk de sporen van Israel Vibration in te horen. Marcus I en Adapta.

Upful is de nummer van Marcus I en Adapta. En de Black Oak Roots All-Stars, daar moet ik er ook nog bij zeggen, uit Fullness. We gaan een beetje meer richting Bob Marley met de volgende track. Dat is Untold Story. Riep bij mij toch een klein beetje herinneringen op aan One Love People. Get ready, Marcus I en Adapta.

Marcus I en Adapta Untold Story. We gaan er nog eentje uithalen uit dat Fullness album. Dat is Mr. Bosman. De baslijn van dat nummer die nestelde zich meteen in mijn brein. Na even zoeken kwam ik dan terecht bij John Holt en diens Sweetie Come Brush Me. Maar oordeelt u vooral zelf. Dus nog één keer. Marcus I meets Adapta en de Black Oak Roots All-Stars. Mr. Bosman.

Tot zover dat Fullness album van Marcus I Meets Adapta en de Black Oak Roots All Stars. Helemaal iets anders nu weer. Sub-ID, je hoort het al aan de titel van dit album. Echt Spaans klinkt dat niet. Het is dan ook het nieuwe album van Amata Keo. Een uit Frankrijk afkomstige vocalist en multi-instrumentalist van Laotiaanse afkomst. Maar als we het over Spaanse producties hebben, ja, dan heeft altijd Roberto Sanchez wel een vinger in de pap te brokken. En dat is ook hier het geval en straks ook nog voor de volgende release. Geproduceerd dus door Roberto Sanchez. De twee werkten al een eerste keer samen in 2020 voor de single Each One Teach One. En dat is nu dus uitgegroeid naar een volwaardig album. Ik heb de twee tracks eruit gekozen waarin ook wat Laotiaans te horen is. Sabaidi, dat is Laotiaans voor hallo of hoe gaat het? En straks krijgt u ook nog Salawan Amatakeo dus met Sabaidi.

Sabai, die de gelijknamige titeltrack van het album van Amata Keo. En u kreeg er natuurlijk ook nog de dub achteraan van Roberto Sanchez, want dit album is een beetje in showcase-stijl opgenomen. En ik zei het daarnet al, de andere track die ik heb uitgekozen is Salawan. En ook daar volgt de dubversie Salawan dub op Amata Keo.

Amatakeo Sabai, die albumetje dat u toch eens moet uitchecken. We blijven dus nog even bij Alone Productions en Roberto Sanchez. Want ook bij het volgende album, en dat is het debuutalbum van Mountain Tops, had hij weer iets in de pap te brokken. Mountain Tops zijn een negenkoppige band uit Cantabria. Dat is in het noorden van Spanje. In hun muziek valt vooral de fluit van Sara Pelas en de melodica van lead-vocalist Carlos Lee Brown Garcia op. We gaan hetzelfde doen als dat we al deden met Amatakeo, dus elke keer een vocal en een dub. Te beginnen met het titelnummer van dit album, Global Warning. Dat nummer heet gewoon Warning en daarna de dub, Warning, Dub.

Warning is de track uit Global Warning, het debuutalbum van Mountain Tops. Maar we gaan nu toch een klein beetje militanter met Chantown Babylon. En daarna toch weer de dub chant dub.

Chantam Babylon en Chant Dub nogmaals, Mountaintops. En ik ga besluiten met wat ik het meest catchy nummer op Global Warning vind. En dat is een nummer getiteld Reggae Don't Stop, waarin de band ons er graag aan herinnert dat reggae niet alleen een muziekgenre is, maar dat er een hele levensfilosofie achter schuil gaat. Nog één keer dus Mountaintops met Reggae Don't Stop.

Deze Dub Don't Stop zit het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Stukje Don Wacky, groot deel Janja Rebel vandaag. En dan ga ik voor een paar weken met vakantie naar het zuiden. U krijgt dus volgende week en de week erop twee keer Dubwave Sound op de radio te horen. Volgende week zondag gaat er als gast ook Shanai en de Hi-Fi bij zijn. En de week erop waarschijnlijk ook nog een nieuwe gast. Dat gaat Bavo u allemaal volgende week vertellen. En dan binnen drie weken is er ook nog een full-length show van Crucial P. En daarna zijn we terug op post. Ik zeg al peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.

0: Radio Klaskop.
1: Ja, hallo lieve luisteraars. Je luistert naar Trashcult op Radio Centraal 106.7 FM. En dit is aflevering nummer 176. En die begonnen we net met de compositie Telegraph van Taylor Dupree en Marcus Fisher. Ik heb er in eerdere afleveringen ook wel eens al werk van gedraaid. Ik vind het erg mooi, dus ik blijf erbij terugkomen. Joke en Wim Sjoerd zijn er vandaag niet, dus ik zit hier alleen in de studio. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om wat langere stukken voor jullie te spelen. Dus ik wou eens beginnen met een stuk van Elian Radic. Het is 70 minuten. Ik zal er gewoon een flink stuk van spelen. Ik zal het niet helemaal spelen, want ja, dit programma is maar 1,5 uur. Maar wel een flink deel ervan. En ik heb ook nog een hoop. Ik ben bezig met een soundwalk in Kopenhagen. En daar ben ik. Ik wil het een soort van wat work in progress ook laten horen. En ik heb ook nog een mooi stuk van Hildegard Westerkamp. Maar nu eerst Elian Radic. Atmos 1.

Ja, we luisterden daar naar het stuk Mountains, een compositie van de Nederlandse componist Tom de Leeuw uit 1977. En dit is een uitvoering van Fie Schouten, een basklarinetist. Dit staat op, is het te vinden op haar album Monologues, dat uitkwam in 2020. Recent werkte ik zelf ook samen met Fie aan de muziek van een film. En materiaal daarvan ben ik op dit moment ook in een soundwalk aan het verwerken. Ben ik samen met Johannes Bellings aan het maken in Kopenhagen. En ik wilde eigenlijk wat... Het is aardig vorm aan het krijgen. Maar ik wilde wat van deze field recording / compositie / teksten met jullie delen. En daar zit ook basklarinet van Fie bij. De soundwalk heet Living Matters en zal vanaf 8 juli in het Refsheide-Eun gebied in Kopenhagen te wandelen zijn. Het is een wandeling van ongeveer 2 uur. Waarbij je dus waarbij het geluid gestuurd wordt door de positie van je lichaam in het landschap, of eigenlijk je smartphone. Je hebt dus een smartphone en iets van een koptelefoon of oortjes nodig om het te kunnen doen. Ja, ik ga er nu een soort van trailerschets van laten horen. De composities zijn nog niet af en de teksten zijn eigenlijk ook allemaal redelijk in een soort van placeholder fase. Dat wordt allemaal nog door met stemacteurs in de studio opgenomen. Maar genoeg disclaimers nu. Ik ga het nu gewoon even een stukje laten horen.

Ja, en tot zover een impressie van de soundwalk Living Matters, waar dus Fie Schouten ook met haar basklarinet in performt. Ja, dus vanaf 8 juli is dat in Restheide-Ön in Kopenhagen, kan je die geluidswandeling doen. Wat ik nog even wilde zeggen, ik was gisteren op een werd ik meegenomen naar een plek in Park den Brand, Folly. En dat is een nieuwe plek waar je koffie kan drinken, een natuurwijn kan drinken of een gebakje kan eten. En maar het is ook een ruimte voor efemere kunst. En er was eigenlijk een opening van 2 dagen. Dus het begon eergisteren al. En ik kwam gisteren aangewaaid. En onder andere in de IJzermans en Ernst Maréchal traden erop. En nog een hele hoop anderen. En het was heel, heel tof om daar te zijn. Het was heel laid back, maar ook heel inspirerend. Toffe klanken, toffe performances. Het weer was heel wisselvallig, maar het was... Dat mocht de pret niet drukken. Heel relaxed. Ik kan het heel erg aanraden. Als er binnenkort nog dingen zijn in Folly, dan zou ik daar zeker naartoe gaan. Je kan ze vinden op Instagram of misschien ook op andere plekken. Maar ik zie het hier op Instagram staan in ieder geval. Ja, dus dat is Folly. We zijn een beetje richting... het einde van deze 176e episode van Trashcult aan te gaan. Ik wou eigenlijk nog een stuk gaan beluisteren voor een deel weer. Want het is een heel lang stuk van Alvin Lucier, Small Waves. Dit is een stuk wat hij maakt waarbij hij verschillende percussieschalen, een soort van cymbalen, laat resoneren door middel van de alpha waves die zijn brein maakt, dus elektromagnetische signalen van zijn brein, die vooral worden verstuurd als hij aan niks denkt. Dus de performance van Lucier bestaat eruit dat hij voor een publiek zit met een soort van elektrode op zijn hoofd en zoveel mogelijk aan niks probeert te denken. En zo klinkt dat dus. En dat ga ik nu voor jullie spelen. Small waves.

Daar is die, excuseer ik het per ongeluk. Navigations for Strings aangezet van diezelfde Alvin Lucier. Nu luisteren we naar Music for Solo Performer. En dat is dus het stuk met dat getriggerd wordt door zijn eigen hersengolven.

Met deze hersengolven van Alvin Lucier, Music for Solo Performer, zijn we aan het einde gekomen van deze 176e aflevering van Trashcot. Veel plezier met Bygone Days en wij zijn er over 2 weken weer.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Het wordt een heel speciale aflevering van Bygone Days vandaag, want we hebben namelijk nog eens een co-host. En het is niet de Sam, maar het is een vriendin van mij. Ik noem haar wel eens gekscherend Penis Eeltslinger, maar eigenlijk heet ze Ines Eelinger. Dag Ines.
1: Hallo, goedenavond, dag Wis.
0: Zijn we zenuwachtig?
1: Nee,
0: je klinkt een beetje zenuwachtig.
1: Nee, ik ben juist naar de wc gegaan hier en dat was niet zo'n aangename ervaring.
0: Hoezo?
1: Dus...
0: Was de spiegel weer verdwenen?
1: De spiegel was er.
0: Oké, okay. Dat is goed. Zeg eens, waarom was uw ervaring niet aangenaam?
1: Ja, laat ons zeggen, ik heb al op properdere wc's mijn behoefte gedaan.
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Maar wat zeg jij voor een verwende scheet, maat? Dat komt ook eens mee, dat begint zich al direct fouten te permitteren. Als dit maar goed komt. Zeg, je had heel veel weetjes en zo opgezocht over de plaatjes dat ik mee heb.
1: Ja, dat klopt, Wes. Ik heb echt mijzelf heel goed voorbereid.
0: Oké, dan is er eindelijk eens een Bygone Days die voorbereid is.
1: Ja.
0: Na 10 jaar mocht dat wel eens.
1: Ja.
0: Goed, maar ik ga beginnen met iets waar je helemaal geen weet van hebt. Want dat is een plaat die ik net ga oppikken in de platenwinkel. Het is namelijk de debuutplaat van Sportweekend.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, het is met Karel Huibrechts en zo.
1: Aha, interessant.
0: Nee. Sportweekend is een band uit Antwerpen. De bassist, de Maarten, ik heb er nog mee in de klas gezeten, in het eerste en tweede middelbaar. Dus de wereld is klein. Dit is Sportweekend op Bygone Days. Welkom op Radio Centraal.

0: Sportweekend hier op Bygone Days. Wat vond je ervan, Ines?
1: Wel,
0: dat had je niet voorbereid, zeker.
1: Het is niet meteen mijn stijl en ik vermoed dat er andere nummers gaan volgen waar ik mijzelf beter in kan vinden.
0: Zeg, klapt is gewoon, wat is dat nou met de ABN allemaal? Allee, stop ermee.
1: Oké.
0: Goed, wat gaan we opzetten? Sam, ik bedoel Ines.
1: We kunnen een liedje opzetten van Big Lucky Carter.
0: Nee. Dat hebben we toch niet afgesproken?
1: Oei, wat gingen we opzetten?
0: Cloud 9 van Edwin Starr.
1: Ja, juist. Cloud 9. I'm on cloud 9 betekent eigenlijk, ik ben in mijn nopjes, ben ik net te weten gekomen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oké.
1: En dit nummer gaat eigenlijk over het evenwicht vinden. Of wat is er nu eigenlijk het leukste? De opgewonden euforie van een nieuwe relatie. Of het zelfvertrouwen en de stabiliteit die je vindt in een langdurige relatie. Voilà. Zet het maar gewoon op.
0: Oh, wordt dat hier zo'n uitzending of wat? Jongen.
2: I'd like to tell you a story about me and my family and the neighborhood in which I was raised. I chose to do this particular number because it describes my childhood to a

0: Cloud 9 van Edwin Starr, maar Cloud 9 speelt maar op één kanaal. Ik ga ons een beetje proberen te fixen om de plaat te spelen, want daar is iets mis mee. Het zal gewoon slecht contactje in de headshell zijn, denk ik. We gaan proberen dat op te lossen. Gaan we nog iets zeggen over Cloud 9, Ines?
1: Ja, Cloud 9, Wes, is toch wel een van mijn favoriete nummers die je mij hebt laten horen de afgelopen dagen.
0: Oké. Okay. Ah, dat was het.
1: Dat was het.
0: Dat was het. Ja. Ja, goed. Ik ga dat proberen op te lossen terwijl het volgende nummer speelt. En dat is Nose Full of White, heet dat. En Mr. D en de Highlights. Waarover zou dat gaan? Nose Full of White.
1: Ja, kijk. Volgens AI gaat Nose Full of White over persil. Of Nose Full of White gaat over witte meeeters. Ik heb daar zelf zo mijn bedenkingen bij.
0: Ah, zo, ja, een neus vol van die witte puntjes.
1: Je
0: ja.
1: weet maar nooit. Inderdaad. Als er luisteraars zijn die daar af en toe last van hebben...
0: Ja, bel ons.
1: Jammer.
0: Goed. Nose Full of White van Mr. D. En de Highlights dus.

0: Nose full of white. Neus vol mee-eters dus, volgens Ines Elinger hier in de studio. Ik ga Southern Culture on the Skids opzetten. De meeste mensen kennen het nummer Camel Walk wel, maar de singleversie is iets wat anders dan de versie op de EP. Ik heb een EP bij het eind jaren 90 zal dat zijn, denk ik. Ik wil het even kwijt zijn. Dus daar gaan we naar luisteren. Is er iets dat jij erover wou zeggen?
1: Wel, de Camel Walk is eigenlijk een danspas uit de jaren 20. Je moet dat maar eens opzoeken op YouTube. Dat ziet er eigenlijk echt uit, gelijk een kameel die wandelt. Niet zo moeilijk om na te doen, maar ik zou zeggen, ik denk dat het nummer beter is. Aha. Geniet ervan.
0: Dat is een naam niet gesteld, eigenlijk. Ja, we gaan ineens merken, we gaan ineens te weten komen of dat tweede kanaal van dat plantenspeler marcheert. Nee, wacht. Deze is... Ik heb dat niet gezien. Nee, ik krijg het niet, in gang. Tjie toch, hè. Bon, dit is de Camel Walk in mono.
2: Honey, will you eat that snack cracker in your special outfit for me?

0: band. En we hebben besloten van maar één platenspeler te gebruiken. Dat er internet echt niet al te best doet. Dus het kan even duren tussen twee nummers. Maar gelukkig heb ik hier iemand om jullie te voorzien van de nodige bindteksten en zo. Terwijl ik bacon, butter, fat uit de hoes haal en op de platenspeler lig. Heb jij er iets over gevonden, over bacon, butter, fat van Charles Williams?
1: Ik heb daar eigenlijk niks over gevonden, behalve dat het uitgebracht is in 1971.
0: Oh, voilà, kijk. Was dat een goed jaar?
1: Dat was een geweldig jaar, want bacon, butter, fat is toen uitgebracht.
0: Oké. Okay.

0: Bacon Butter Fat was dat van Charles Williams. En het volgende nummer
1: is een nummer speciaal voor enkele mensen die misschien aan het luisteren zijn. Dank u wel trouwens daarvoor. Hier bij Radio Centraal met zicht op de Schelde en de zon die erdoor komt, draaien wij een volgend plaatje voor...
0: Hier schijnt de zon nooit.
1: Dank je wel, Wes. Voor twee personen die ik heel graag zie. Het is een nummertje van de Jokers met Ronnie Sigo, die we allemaal wel kennen.
0: Ronnie Sigo op... Welk instrument?
1: Op de gitaar.
0: Oké, okay, goed gegokt. En welk nummer?
1: Met het nummer Taboe.
0: Taboe.
1: Oeh.
0: Geschreven door Maria Lecuona in 1937 in Cuba.

0: De Jokers met de legende Ronnie Sego op de gitaar. Yes.
1: Het volgende nummer is een nummer geschreven door de Mexicaanse componiste Consuelo Velázquez. Iedereen kent het nummer. Het nummer is ook honderdduizenden keren gecoverd geweest. Wes, over welk nummer gaat het?
0: Het gaat over Bésame Mucho.
1: En?
0: Kus mij veel.
1: Consuelo Velázquez had naar het schijnt nog nooit zelf met iemand gekust toen ze dit nummer schreef.
0: What do you call a Mexican girl with no legs?
1: Vertel hem op nog eens, Wes.
0: Consuelo.

0: Marco. Oei, dat is al het volgende deze. Dat is een goed plotje eigenlijk, die naam. Juanico is dat trompet, 50% slow, 50% ritme. Dat is zo, echt zo'n, ja, zo'n easy listening lounge plaat uit de jaren 70, eind jaren 60. Maar er stonden heel coole dingen op, waaronder deze Besame Mucho die u net gehoord heeft. We gaan een beetje voort in de Latin vibe. Ik heb Ramsey Lewis Trio hier klaar stond. Ramsey Lewis heeft ongelooflijk veel van die jazzplotjes gemaakt. Zo die eerder, ja, zo wat easy listening, maar altijd wel, toch wel heel graaf. Ik heb Upendo Ni Pamoja bij. Dat is een promo-persing met aan de ene kant de stereo-versie en aan de andere kant de mono-versie. Ik denk dat ik gewoon de mono-versie op de platenspeler ga leggen die maar op één kanaal werkt. Dan gaat er niks van de klank verloren en dan heb ik ook... Dan kan ik ze beter nog eens iets aan elkaar mixen ook, want dan kan ik twee platenspelers gebruiken. Goed, Upendo Ni Pamoja, dus. Ik zou niet weten wat het wil zeggen, maar Ines, ik zie nog Ines haar ogen dat ze het wel weet.
1: Uiteraard, Upendo Ni Pamoja is Swahili voor liefde, is samen zijn.
0: Oh.
1: In de US heeft dit nummer op de eerste plaats gestaan van de Billboard Bestselling Jazz LP's. Meer weet ik er ook niet over.
0: Ja, dan zul je misschien moeten iets uit je persoonlijk leven vertellen, totdat ik klaar ben hiermee.
1: Ja, Swahili is een bantoetaal, wordt gesproken in Kenia en Tanzania. Hoe weet ik dat allemaal? Omdat ik vroeger ooit een eindwerk heb gemaakt over bantoetalen.
0: Ga het gestudeerd en zo, of hè?
1: Nee, ik doe maar alsof.
0: Oké, allee. Dan is het goed, dan moet je blijven. Allee, doe. Hier. Hoe ben je niet, Pamoja?

0: Ramsey Lewis. Vond het goed? Want je vond het eerst vond het nog niks, hè?
1: Nee, op mijn boxje thuis klonk het minder goed.
0: Op je boxje thuis klonk het minder goed?
1: Ja, hier klinkt het beter.
0: Ja, ik geef het is niet het allerbeste nummer ooit, hè, maar je kunt ook niet alleen maar de allerbeste nummers ooit draaien. Je moet af en toe iets...
1: Minder goed.
0: Maar ik vond de percussie, zeker in het begin, vond ik heel graag. Ik vond het... De brug vond ik zo'n beetje te melig, te flauw. Maar de rest van het nummer vond ik wel straf. Ja. Ik zal zien of ik het ooit nog eens meebreng. De meeste van die plotjes zijn allemaal plotjes dat ik op de rommelmarkt heb gekocht 2 weken geleden.
1: Mm-hmm. Ik was erbij.
0: Jij was erbij. Ah, je was er ook ergens. Nou, klopt. Het volgende plotje heb ik daar ook gekocht. De Mr. Superbad van Mr. Superbad and the Mighty Superpower Band. Ga jij nog iets zeggen of moet ik dat opzetten? Dan ga jij
1: ja,
0: nog iets
1: de
0: zeggen?
1: Zanger Freddie Mac was dus een voormalig bokser uit South Carolina. Interessant, hè?
0: Dat was het. Oké. Okay. Dankjewel, ChatGPT. Ik heb mijn persoon...

0: Daar weet ik niks over.
1: Mr. Superbad. Mr. Superbad.
2: Ja, de micro staat open. Fush, wou jij nog iets zeggen?
3: Nee, niet per se.
2: Oké. Goed, Mr. Superbad was dat. We gaan voort te bieden met Love Machine van de band Supermax. Supermax was een Duitse funkband. De plaat is opgenomen in 1977. 77. En de zanger ziet er heel Duits op. Hij ziet er heel Duits uit. Dat kan je nu niet zien op de radio natuurlijk. Maar ik zie het hier wel op de achterkant van de hoes. En hij klinkt ook gewoon witter dan een Noorse albino of zo. Maar het is op zich is het wel een cool funknummer. Heb jij nog iets aan toe te voegen, Ines?
3: Ik heb er deze keer niets aan toe te voegen, Wes.
1: Supermax met Love Machine hier op Bygone Days op Radio Centraal.

0: I'm a love machine in town. The best you can get for 50 miles around. Fantastisch toch? Supermax met Love Machine was dat. Ik denk dat ik dat. Daar ga ik mijn Tinder-profiel van maken. I'm a love machine in town. The best you can get for 50 miles around.
1: Goeie plan, Wes.
0: Dat wordt zeker. Zeker scoren. Wat?
1: Iedereen liegt op zijn Tinder-profiel.
0: Dus... Ik kon nu een micro openzetten, dan horen de mensen nu. Wat zei je?
1: Iedereen liegt op zijn Tinder-profiel.
0: Dat is waar.
1: Dus goed plan, Wes.
0: Dan mag dat. Ik heb alleen maar goede plannen, Ines. Wat zullen we opzetten? Zullen we een nummer voor uw dochter draaien anders? Of nog niet?
1: Ik dacht dat het tijd was voor David Whittaker. Of nog niet?
0: Ah ja, David Whittaker.
1: Ja, met Strip Poker at Caesar's Palace.
0: Het plaat Ce soir après dîner.
1: Een hilarische titel, vind ik zelf.
0: Easy listening. Wacht, maar daar staat. Spécialement créé pour accompagner votre prochaine partie. Ces quatre morceaux éteindront vos amis. Vous serez les premières à les danser. En voilà.
1: Ja, het nummer gaat dus eigenlijk ook over de opwinding en glamour van strippoker spelen in Caesar's Palace. Dat is een casino in een hotel in Las Vegas. Ik dacht, daar moet ik toch wel enkele pikante dingen over vinden. Ik heb er echt enige tijd op zoekwerk naar gedaan, maar ik heb er jammer genoeg echt niks over gevonden. Behalve een schaars geklede serveerster in korte Romeinse klederdracht. Die heb ik gevonden, een foto daarvan. Ik denk dat ze het geheim hebben willen houden, want het enige pikante dat ik vond was een man die gearresteerd is in 2023... omdat hij zijn geslachtsdeel op de pokertafel had gelegd in Caesar's Palace. Ja.
0: Bewijzen op tafel noemen ze dat.
1: Ja.
0: Hier is strip poker at Caesar's Palace.

0: Strip poker at Caesar's Palace.
1: En nog een weetje over strip poker at Caesar's Palace. Dus blijkbaar is de financieel manager ervan beschuldigd banden te hebben gehad met de maffia in 1969. En zo kunnen we naadloos overgaan naar het volgende nummer. Dat is een Italiaans nummer, heel bekend. Speciaal voor mijn goede vriendin, wiens loverboy jammer genoeg in het ziekenhuis ligt. Ik weet niet wat er aan de hand is met die mama van de loverboy.
0: Maar het is in Palermo.
1: In Palermo?
0: Dat hij in het ziekenhuis ligt.
1: Had ik dat nog niet gezegd?
0: Nee,
1: dat bedankt.
0: Gezegd,
1: dat is inderdaad in Sicilië, Palermo.
0: Dat is niet onbelangrijk.
1: En die mama had toch wel vreemde schoonmaakproducten in huis die niet op de legale markt verkrijgbaar zijn, want zij had een idee om haar bovenburen in het zuur te gooien, omdat ze 's nachts te veel lawaai maken.
0: Op te lossen in het zuur, in de badkuip. Zo.
1: Ja.
0: Alright.
1: Ja. En dat mag niet in de badkuip. Ja. Dat mag niet in de badkuip, heb ik geleerd.
0: Mag niet in de badkuip?
1: Nee, van die serie.
0: Badkuip kan meesmelten.
1: Ja.
0: Breaking Bad.
1: Breaking Bad ging het allemaal door de badkuip.
0: Ja, dat is te zien wat voor zuur dat jij gebruikt.
1: Ja, dan moet je eens aan de bomma bellen. Ja. Maar in ieder geval, dit liedje is voor de loverboy.
0: Heb je niks opgezocht over zuren en bazen?
1: Nee.
0: Ik heb wel een zure baas.

0: Little Tony, quando vedrai la mia ragazza. Voor de vriend van Freya die in het ziekenhuis ligt in Palermo.
1: Ja, lieve Walter Viviano.
0: En zijn mama die de buren wilt oplossen in zuur in de badkuip.
1: De coole mama van Walter Viviano.
0: Ja. Oké, cool. Het duurt even, hè, nu dat we maar in de plaats spelen. Bon. Het volgende. Hier, een nummer van Serge Gainsbourg. Geschreven door de Serge alleszins. Het is heel bekend, hè, maar het is een kago nummer. Dus ik dacht, ik pak het gewoon mee.
1: Frans Gall.
0: Ja, ik heb het over Laissez tomber les filles. Dit is Frans Gall, inderdaad.

0: Ah, is toch een goed nummer deze?
1: Een geweldig nummer.
0: Een geweldig nummer. Wat een prima nummer. Wat een uitstekend nummer.
1: Het volgende nummer is een nummer dat Wes volgens mij enkel gekocht heeft. Allee, het plaatje heeft hij enkel gekocht voor de hoes. Jullie kunnen dat niet zien, maar ik kan alleen maar zeggen dat er vrij veel naakt op de hoes te zien is.
0: Het is een foto van twee naakte vrijende dames in de duinen.
1: Mm-hmm.
0: De dames heten Nathalie et Christine. Ja. En zij brengen nu samen met de band Les Vibrations, brengen zij u het nummer Femme.
1: Femme.
0: Femme. Of voor de Hollanders, Femmes.
1: Femmes, ja.
0: Femmes, op Bygone Days, op Radio Centraal.
1: Yippie.
0: 106.7 FM.

0: Er zitten hier ondertussen ook al kuikens in de studio. Het loopt hier vol. Het loopt hier vol. En het was hier net zo heet. En die kuikens die hebben de sfeer helemaal naar de knoppen gedaan. Tussen Ines en mij. Al goed, want ik denk dat er een man meelustert. Olivier, het is maar voor te lachen.
1: Ja, zo heet was het hier nu ook weer niet.
0: Zo heet was het hier ook weer niet.
1: Wes is gewoon niet zoveel, gewoon.
0: Dat is waar. Ja.
1: Maar die kipjes, Wes, laat ze nog eens één keer horen.
0: Die kipjes?
1: Heel even.
0: Ik heb terug kroos in huis. Ik heb 5 kuikens in huis.
1: Ja. Heel schattig. 5.
0: Heel schattig. Ik heb die opgenomen er straks. Mijn nieuwe dochters en zoontjes. Maar de zoontjes die zijn voor de pot. Nee, dat is niet waar. De zoontjes gaan gewoon terug naar de collega waar ik ze van gekregen heb. En dan, ja, daar gaan ze echt wel in de pot. Maar bon. Kijk, het leven is dan helemaal zo.
1: Maar die kipjes passen wel goed bij het volgende nummer. Want dat volgende nummer heet, Wes...
0: Ja, Chicken.
1: Ah.
0: Ja, spreek ik het juist uit?
1: Chicken, ja, Chicken. Van?
0: Rick Hudson and the Boogaloo Band.
1: Wel, kijk, dat is wat Wes beweerde. Maar Wes, Rick Hudson... En zijn band komt uit de UK. So you have to say Rick Hudson and the Boogaloo Band.
0: Oh, bugger off.
1: No, it's Rick Hudson and the Boogaloo Band.
2: No, it's the Boogaloo Band. It's not the Boogaloo Band.
1: About your chickens who are living in your fucking living room. Why don't you put them in a garden?
2: Because they're too small. They'll fucking freeze to death or get eaten by the fucking weasels. That's why.
1: The
2: and it's
1: weasels.
2: Boogaloo. It's a Boogaloo.
1: It's Boogaloo.
2: It's
1: a bugger off. Let's just say Rick Hudson and the Bugger Off. Boogaloo Band.
2: The Bugger Off Boogaloo.
1: The Bugger Off Boogaloo
2: I
1: Band.
2: I have to put the needle on the record. Put the needle on the record. Put the needle on the record.
0: And the drum beats go like this.
2: Come on, you my
1: woohoo! Rick Hudson and the Boogaloo Band.

0: Rick Hudson en de Boogaloo Band.
1: Toch?
2: Rick Hudson en de Boogaloo Band.
3: De Boogaloo Band. Hé, de Boogaloo Band. Dat is Boogaloo, dat is niet Boogaloo. Wat zijn jullie allemaal, was?
1: Bon, ik heb nog meer kekjes bij. Ik heb Chicken George met de Hong Kong Reggae Man morgen voor de dub-versie. Die heet King of Reggae.
0: Het is een popcorn-klassieker, begot, maar dan ene uit het reggae-genre. Ines vindt het maar niks, daarmee draai ik het met plezier. Hier op de studio speakers gaat hij dat veel beter doen. Thuis op u.

0: Het is geen slecht nummer, maar ja, zijn er beter. Ik vind dat er al veel toffere nummers gedraaid zijn.
1: Ja, tof. Het is niet al, het leven is niet altijd tof.
0: Ja, geeft mij toch maar... Nathalie en Christine.
1: Kijk, ik heb hier een maxi-single op de kop getikt op de Rommelmarkt ook. Een Belgische reggae-release uit de jaren 70. The Blazing Suns. Ik heb het opgezocht. Ze komen uit Moeskroen. Het is ook daar opgenomen op Dickie Records door een Frankie Stones. Wat een coole naam is dat, man. Frankie Stones. Het nummer heet Chant Down the NF, the National Front. Chant Down the National Front. We hebben de long version, dat is eigenlijk gewoon het nummer, met aansluitend de dubversie. En we hebben de short version, dat is zonder de dubversie. Wat zullen we doen?
0: Ja. Wat? Kijk even naar de X.
1: Ik bedoel de short version.
0: Ja.
1: Chant Down the National Front van de Blazing Suns.
0: Uit Moeskroen.
1: Straight from Moeskroen. Yes.

0: Yes, yes, man. Straight from Mouskroon.
1: Mouskroon.
0: Blazing Suns met Shutdown in National Front. Kijk, tof, hè?
1: Tof, ik ben nog nooit in Mouskroon geweest.
0: Ik ben ook nog nooit in Mouskroon. Sinta Madonna er nog gewoond, hè.
1: Echt? Ja. Waar zoekt die in Mouskroon?
0: Die was toen achtergronddanseriske in een of ander bandje. En dan is die ooit in Mouskroon geweest, of zoiets. Het schijnt zo.
1: Echt?
0: Dan moeten... Dan

0: Moeten we nou eens...
1: Daar gaan we nu eens een beat opzoeken.
0: Is Madonna ooit in Moeskroen geweest?
1: Moeskroen. Oké.
0: Kijk, hier. Bijna het laatste plotje. Goofer Dust. Goofer Dust van Big Lucky.
1: Wat zou dat zijn, Goofer Dust?
0: Ik weet wel, maar leg jij het even uit, terwijl ik hier de technische kant voor mijn rekening neem.
1: Ja, Goofer Dust is een magisch poeder uit de Afro-Amerikaanse hoodoo-folklore. En dat gebruikt men om spreuken kracht bij te zetten als je iemand een vijand, ziekte, ongeluk of andere problemen wil bezorgen. Wes, is er zo iemand die jij graag ziekte, ongeluk of andere problemen wil bezorgen en zegt nu niet, ja, jij.
0: Ja, jij.
1: Zie, haha. Is er zo iemand? Man, ik ken wel. Nee, ik ken...
0: Liefde voor alle mensen.
1: Oh, ik ken wel mensen die ik misschien een beetje problemen wil bezorgen.
0: Een beetje, hè? Zo.
1: Van een beetje.
0: Zo is een goede eczema. Even.
1: Ja.
0: Een weekje kaart en eczema op hun edele deel. Zo.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, zo zijn er eigenlijk wel veel.
1: Ja, klopt. Ik heb gehoord dat het ook hoogst onaangenaam is.
0: Dus daar heb je de Goofer Dust voor nodig.
1: Goofer Dust, voilà. En moet je trouwens nog eens iets weten?
0: Dat is wat jij na Tinkelbell in Peter Pan gebruikt.
1: Ja, zoiets.
2: En Goofer Dust. Goofer Dust.
1: Ja. En dat is trouwens ook een Kikongo-woord. Ook van een Bantu-taal afgeleid.
0: Kikongo.
1: Voilà. De Bantu-talen komen hier vaker aan bod.
0: Kikongo.
1: Ja, Goofer Dust.

Een goede avond. Het is zondagavond, 18 uur en uit immer entertainende Bygone Days betekent dit dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. Bedankt voor even geduld te hebben. Ik moest nog alles klaarzetten en dat duurde wat langer dan normaal. Het oorspronkelijke idee voor deze verjaardaguitzending, ja, ik ben 65 geworden vandaag, was naar gewoonte 2 uur favoriete muziek uit te kiezen, maar ene Richard Thompson gooit roet in het eten door op donderdag 18 juni, te komen concerteren in de Rome. Ik ben grote fan, dus dat verdient een speciaal programma. Ik heb de Kranige, op 3 april 77 geworden, Engelse muzikant, componist, de laatste jaren verschillende malen aan het werk gezien, in het Rivierenhof en op Sortie Blues bijvoorbeeld. En kan getuigen dat Richard Thompson nog niets aan kracht heeft ingeboet. Integendeel, hij is er met de jaren als live artiest enkel op vooruit gegaan.

0: Mingus Eyes, Richard Thompson, live from Honolulu, begeleid door de betreurde Danny Thompson op contrabas en percussionist Michael Jerome. De in Londen geboren muzikant was slechts 7 toen hij in 1956 naar Buddy Holly luisterde en besloot gitarist te worden. Dat deed hij aanvankelijk in de groep Emil en de Detectives met klasgenoot Hugh Cornwell, later zanger bij The Stranglers. Rock'n'roll en de Britse invasie samen met de muziek van Bob Dylan vormden in Thompson's tienerjaren de belangrijkste muzikale invloeden. Nu, zoveel jaren later, geven de muzikale paden die Thompson in al die tijd heeft bewandeld hem de ruimte om moeiteloos van de ene stijl in de andere over te stappen. Zo mengt Thompson enkele maten reggae in Crawl Back Under My Stone.
1: You can sing on this one if you like.

Na Crowback Under My Stone hoorde je Jesse All Bolies in Heaven beide uit From Honolulu Live. In 1968 vormde Thompson samen met onder andere gitarist Simon Nicol en bassist Ashley Hutchins de legendarische folkrockformatie Fairport Convention. Hun muziek werd in de vroege jaren erg beïnvloed door Amerikaanse folk en de groep speelde meerdere nummers van Bob Dylan en Joni Mitchell. Aangezien daar geen toekomst in zat, schakelde de groep enkele jaren later over naar de Britse folkrock. De eerste zangers waren Judy Dybel, Ian Matthews en later Sandy Denny. Die laatste verdween in 1970 om Fotheringay op te richten. En zo werden Dave Swarbrick en Richard Thompson, de violist, noodgedwongen de zangpartijen voor zich nemen. Ashley Hutchins wilde zich meer op traditionele folk richten en werd vervangen door bassist Dave Peck, die onder andere zijn spoor al had verdiend in diverse Britse rockformaties. Enkele jaren later verliet ook Richard Thompson Fairport Convention om zijn eerste stappen te zetten in zijn merkwaardige solo-carrière. Fairport Convention komt in deze uitzending niet aan bod, maar ik wil toch even in de tijd teruggaan tot in 1976. Toen verscheen het album Guitar Vocal met daarop onuitgegeven materiaal, zoals deze live versie van Cavalry Cross. Je hoort op accordeon John Kirkpatrick, op de achtergrondstem Linda Thompson, basgitaar Dave Peck, drums Dave Mattox, gitaar en zang Richard Thompson.

Richard en Linda Thompson, Live Cavalry Cross. Richard Thompson is altijd al een erg begaafde gitarist geweest, maar heeft vooral als zanger grote stappen gezet. Van eerder ingetogen bij Fairport Convention en aan de zijde van zijn toenmalige echtgenote Linda, naar extravert en krachtig. Ik pluk twee voorbeelden uit het live album Live from Austin, Texas, te beginnen met Dry My Tears to Move On, of And Move On.

Richard Thompson, live from Austin, Texas, with She Twists the Knife Again. Richard Thompson blijft op zijn latere albums als krachtige, kranige zeventiger verbazen met de kracht van de nummers, zodat hij op zijn live sets de beste kan toevoegen aan het steeds groeiende aantal publiek favorieten. Ik draai nu twee van mijn persoonlijke favorieten, te beginnen met The Rattle Within uit 13 Rivers.

The Fortress uit de EP Bloody Noses, opgenomen tijdens de corona-lockdown, met op de achtergrond de stem van huidige echtgenote Sarah Phillips. Dat is ook de combinatie waarin hij nu live optreedt. Richard Thompson trad in 2025 op de namiddag aan op het Levense Sortie Blues en vroeg aan het publiek wie Ship to Shore gekocht had en wierp dan een ongelovige blik naar de handen die omhoog gingen. Nog iets waar Thompson in gegroeid is. Hij is een volleerde entertainer geworden met grappige, dikwijls sarcastische humor in zijn binteksten. Maar oh wee als je iets naar hem durft te roepen. Je krijgt gegarandeerd de deksel op de neus. Mensen die Ship to Shore niet gekocht hebben, zouden er toch eens naar moeten luisteren, want het is een heel sterk album. Ik draai er nu twee nummers uit. De levendige opener Freeze en het mooie Singapore Sadie.

Singapore CD, Richard Thompson uit het album Ship to Shore. Je luistert naar Radio Centraal, het programma Walhalla nog tot 8 uur met een speciale uitzending rond Richard Thompson. Ik verwacht veel van het akoestisch optreden in de Roma op 18 juni, na de erg sterke eerdere optredens in het Rivierenhof en op Sortie Blues. En ook gewoon omdat ik hou van zijn akoestisch gitaarspel. Thompson maakt gebruik van de pick- en fingerstechniek, soms ook wel hybrid picking genoemd, waarbij hij basnoten en ritme speelt met een plectrum tussen wijsvinger en duim en melodie en accenten toevoegt door de hoge snaren met zijn vingers te tokkelen. Hij gebruikt ook verschillende gitaarstemmingen en speelt akkoorden die de klank van andere instrumenten nabootsen, zoals bijvoorbeeld de Schotse doedelzak. Akoestisch krijgen we de pure Richard Thompson te horen met mooie versies van klassiekers, zoals bijvoorbeeld Dimming of the Day.

Time to Ring Some Changes uit het eerste solo live album Small Town Romance, opgenomen in januari 1982 in de club The Bottom Line New York City en in september van datzelfde jaar in George Folk City uit dezelfde stad. Thompson wisselt enkele eigen klassieke nummers af met Honky Tonk Blues, een enkele cover van Hank Williams. Het getuigt van Thompsons veelzijdigheid en misschien verrast hij ons in de Roma ook met een interessante cover. Ik hoop het. Ik draai het nu tussen twee Thompson klassiekers. Te beginnen met het misschien wel zijn bekendste Richard en Linda Thompson nummer I Want to See the Bright Lights Tonight.

Uit Acoustic Classics, Shoot Out the Lights. Het album 1000 Years of Popular Music ontstond oorspronkelijk nadat Richard Thompson samen met vele andere artiesten in 1999 door Playboy Magazine werd gevraagd om zijn keuze voor de 10 beste nummers van het millennium te nomineren ter voorbereiding op het jaar 2000. In een daad van kwaadwillige gehoorzaamheid volgde Thompson deze instructies precies zoals ze geformuleerd waren en produceerde een lijst die inderdaad 1000 jaar muziek omvatte. Waaronder een middeleeuwse Italiaanse dansmelodie, de oudste bekendste Engelstalige liedjes en diverse andere volksliedjes naast iets eigentijdse repertoire. De lijst werd nooit gepubliceerd door Playboy, maar het gaf Richard Thompson het idee van een show waarin hij nummers uit 1000 jaar in chronologische volgorde zou coveren, alleen op akoestische gitaar of met minimale begeleiding. Ik draai enkele nummers uit de 2 live-registraties die ervan bestaan. Beide met zangeres Judith Owen en met percussionisten Michael Jerome op de eerste CD-release en Deborah Dobkin op de DVD-release. Het eerste nummer dat ik eruit draai is King Henry, een 15e eeuws traditioneel nummer over de reden waarom de koning Frankrijk binnenviel. Volgens het nummer een set tennisballen.

0: innocent.
1: Oops, I did it again at 1000 Years of Popular Music. Een door Thompson zelf samengestelde selectie nummers, opgenomen in Core Studios tijdens de livestreams op YouTube onder andere te zien, die in 2020 werden uitgezonden met op enkele nummers de medewerking van echtgenote Sarah Phillips. Je kan de livestreams op YouTube bekijken, zoals reeds gezegd, en dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen, want de manier waarop het echtpaar met elkaar omgaat is bij momenten erg grappig. De selectie is in 2021 verschenen als de digitale in eigen beheer uitgebrachte album Live from London, onder andere terug te vinden op Bandcamp. Ik draai er twee nummers uit, Hand of Kindness en Crazy Man Michael.

0: Het Live from London Crazy Man Michael. Ik keer voor een laatste maal terug naar 1000 Years of Popular Music. Richard Thompson kruipt op wonderlijk snerende wijze in de huid van de ter dood veroordeelde Sam Hall in zijn a cappella versie van de 19e eeuwse British Music Hall klassieker. Dit is Thompson de entertainer. Hij speelt meestelijk in op reacties van het publiek.
1: Oh, my name it is Sam Hall, chimney sweep.
2: Chimney sweep.
1: Oh, my.

0: What's up, the rope I go? And I sees you down below. Saying, Sam, we told you so. Well, damn your eye! And I sees Molly in the crowd, in the crowd. I sees Molly in the crowd, in the crowd. I sees Molly in the crowd, and I always write out loud. Molly, ain't you blooming proud? Well, damn your eyes! So this'll be my knell, be my knell. Yes, this'll be my knell, be my knell. This'll be my funeral now, and I'll see you all in hell. And I hope she frizzles well. Well, damn your eyes.
1: Thank you, Julie Hall.
2: At 1000 Years of Popular Music, Sam Hall. We naderen het einde van deze uitzending, dus is het tijd voor mijn favoriet Richard Thompson nummer, de perfecte love song, 1952, Vincent Black Lightning, zoals hij het live bracht in Austin, Texas. De vrees dat Thompson door ouderdom uiteindelijk dit niet meer zo virtuoos zal kunnen spelen, is een van de redenen dat ik hem nu zo dikwijls mogelijk live wil zien. Om het programma mee af te sluiten volgt nog zo'n klassieker. Ik hoop dat ik het nog volledig kan draaien, maar ik vrees ervoor. The Great Valerio at Live from London. Maar eerst 1952, Vincent Black Lightning.

Luister zo net naar het EP-album vanuit 18 augustus 1968 van Marion Brown op ESP Disc, Why Not EP-album. En we gaan voort met USA Scene, Chicago, Detroit, Wolf Eyes and Sickness, There's a Part of Me You Will Never Know. Hier is het eerste album hiervan uit. U luistert nog steeds naar de Warentaal, nog een dikke 10 minuten en dan is het over aan de volgende programmamakers. Bedankt voor het luisteren.

dubbel album van Sickness and Wolf Eyes, A Part of Me That You Will Never Know, A Diet of Speed and Beer. En we gaan eruit met nog een laatste nummer, Polaroid. Tot volgende week. Blijven waar de talen, blijven centrale.

0: Chiapas.
1: Chiapas.
2: Chiapas.
3: Chiapas.
1: Fuga.
2: Arriaga.
1: Arriaga.
0: Arriaga. Fuga.
1: Piedra blanca.
2: Piedras negras.
1: Piedra blanca.
0: Piedra blanca.
3: Piedras negras.
1: Piedra blanca.
2: Piedras negras.
0: Piedra blanca.
2: Piedras negras.
3: Piedra blanca.
2: Piedra blanca.
1: Fuga. Fuga. Fuga.
3: Veracruz.
1: Veracruz.
2: Veracruz.
1: Fuga.
3: Guadalajara.
0: Guadalajara.
1: Fuga.
3: Lechería.
1: Lechería.
2: Lechería.
1: Lechería.
3: Lechería.
1: Fuga. Estado de México.
2: México.
1: México.
2: México.
1: México.
0: Fuga.
2: Fuga.
0: Fuga.
1: Fuga.
2: Fuga.
1: Fuga.
2: Fuga.
1: Fuga. Fuga. Vámonos.
0: Ey, fuga, men.
2: Fuga, fuga, fuga.
4: Fuga van Felix Bloemen. Goedenavond en welkom bij deze 9e aflevering van De Aangelanden. Elke 4 weken brengen we hier op Radio Centraal klankkunst op antenne, van field recording tot found sounds en instrumentale tracks, met een brede waaier aan recente releases, historische opnames en onuitgebracht materiaal. Vanavond is Maud Seuntjes de gast. Maud, welkom. En ook Raval is er komen bijzitten.
5: Hallo.
4: Welkom, welkom.
5: Dankjewel.
2: Hallo.
4: Hey.
2: Maud, we vliegen er meteen in. In jouw biografie lees ik dat jij zowel geschiedenis, maar ook audiovisuele kunst

0: en Rafael, superfijn. Dus ik ben voornamelijk curator en ook kunstenaar, geluidskunstenaar. En ik werk vandaag eigenlijk tussen, ja, op het veld dat zich beweegt tussen geluid en muziek en audiovisuele kunst, performance, ecologie en geschiedenis. En ik onderzoek hoe luisteren een soort van ook politieke en ethische artistieke praktijk is die vormen van kennis kan ontwikkelen. En hoe is dat eigenlijk begonnen? Dat is eigenlijk al begonnen tijdens mijn opleiding geschiedenis. Omdat ik heel... dat moment, dat was denk ik in het tweede jaar of zo al, was ik zo gefrustreerd door alle theorie. En ik wou iets in de praktijk. En op dat moment zat ik heel veel zo op het openbaar vervoer. Mm-hmm. Ik was eigenlijk heel veel aan het luisteren en... dingen aan het opschrijven wat ik hoorde. En op dat moment heb ik een field recorder gekocht. Met mijn geld van een eerste vakantiejob in een archief. Dan ben ik zelf opnames beginnen maken. En daarna bij een vak mondelinge geschiedenis. En toen kregen wij de opdracht om echt zo mensen te gaan interviewen. En toen ben ik zo helemaal gefascineerd geraakt door het opnemen van stemmen. En van geluiden van de stad. En van mensen als deel van de geschiedenis. En op het moment dat ik mijn thesis ging schrijven, ik wou ik eigenlijk stoppen met geschiedenis, omdat dat ik dacht dat is te theoretisch voor mij. Ik vond het super interessant, maar ik wou altijd dat zo mijn onderzoek iets nuttig of iets bijdroeg aan de samenleving of nut had en niet in een kast zou verdwijnen. En op dat moment had ik een promotor, Gita de Nekkere, en die zei van ja. Ik heb een project met de kunsthal Sint-Pietersabdij rond de dood, de geschiedenis van de dood. En als je wilt, kan uw thesisonderzoek eigenlijk ook deel worden van die tentoonstelling. En dan uiteindelijk heb ik mijn thesis geschreven over rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeenschap in Gent. En dan zij heeft mij eigenlijk heel veel vrijheid gegeven. Ik heb heel veel opnames gemaakt, ook videoopnames met mensen uit de Turkse gemeenschap, organisaties... heel veel dingen kunnen opnemen. En nadien is eigenlijk mijn... Ik had dan ook mijn thesis geschreven als een concept voor een tentoonstelling. Dus ik dacht toen... Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van... Ik had eigenlijk toen al als een curator bijna dat onderzoek vertaald. En dan uiteindelijk is ook die thesis dan vertaald in een tentoonstelling in AMSAP, Instituut voor Sociale Geschiedenis in Gent. Met heel veel opnames ook uit mijn onderzoek. Dus dat was heel fijn. En dan die audiovisuele kunsten, die is eigenlijk later gekomen nadat ik een tijd lang in Brussel had gewerkt. Ja.
1: Okay. Maar bij het opnameproces, had je dan een bepaalde focus? Of was dan vooral op verhalen of anekdotes verzamelen? Of ook echt gewoon superbreed klank? Als in, je hebt eigenlijk je eigen veldwerk gedaan binnen die geschiedenisopleiding.
0: Ja.
1: Ja, kun je een voorbeeld geven van bijvoorbeeld welke vragen dat je dan op mensen afvuurde? Of was het aan de hand van antwoorden van mensen dat je dan bepaald klankmateriaal bent gaan opnemen?
0: Ja, dat was heel veelzijdig, omdat dat ging ook over de dood. Dus dat waren heel intieme gesprekken over hoe mensen eigenlijk een rouwproces beleefden. Op afstand. Nadat bijvoorbeeld hun overledenen gerepatrieerd waren en begraven waren ergens in Turkije. En hoe dat ze eigenlijk die relatie tussen hier en daar levend hielden door herinnering. Dus dat waren heel intieme verhalen waarin de stem en de kleur en de subjectiviteit daarvan heel belangrijk werd. Die vooral voor mij zo door die opnames extra naar voren kwam. En daarnaast ik maakte heel veel momenten mee met mensen dat ik gewoon in de auto zat en dat ze aan het zingen waren. Of dat zij. En dat ik dat dan gewoon opnam. Of dat mensen rouwliederen wouden zingen of delen met mij en dat ik dat opnam. Of dat ik werd uitgenodigd in een moskee en daar dan opnames maakte. Maar dat gebeurde heel organisch. Dat was niet zo'n heel afgeleid proces.
1: Ja, oké.
2: Zie je het opnametoestel, het maken van opnames dan eerder als een documentair proces of toch echt een creatief proces?
0: Ja, toen was dat natuurlijk voor mijn opleiding geschiedenis aan de universiteit, dus dat was vooral in het kader daarvan. Maar ik denk dat ik toen al wel vrij documentair en creatief

0: positief dacht, in die zin dat ik ja, bepaalde dingen ook gewoon meer op een poëtische manier of zo, die ging interpreteren of die in beeld bracht of opnam.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. En dat is voor mij echt het begin geweest van alles wat daarna kwam. Ja.
2: Mm-hmm. Je sprak er net over dat de stem heeft een bepaalde functie in die opnames. Dat was ook zo in die opname die we daarnet gehoord hebben, van Felix Bloem. Mm-hmm. Fuga heet die.
0: Ja.
2: Dus waarom heb je die meegebracht?
0: Ja, Felix Bloem is een... Alle opnames vandaag trouwens zijn gelinkt. Zijn van kunstenaars waarmee ik nauw heb samengewerkt aan mm-hmm. grotere projecten en commissies. En ik weet niet of we aan alles een heel verhaal kunnen koppelen. Waarschijnlijk niet. Felix Bloem is een Franse geluidskunstenaar. Dit werk, Fuga, dat is opgenomen in La Lecheria, is een noordelijk district in Mexico City, waarin eigenlijk mensen op de vlucht die onderweg zijn op vrachttreinen naar de Verenigde Staten opneemt. En in zijn opnames horen we echt zo de intimiteit opnieuw. Hoe dicht hij eigenlijk... hij brengt dat op een heel muzikale manier, vind ik. Misschien ook op een bepaalde manier, een abstracte manier. Maar tegelijkertijd voelen we ons ook heel dicht bij de mensen. En ik denk dat dat heel hard weerspiegelt hoe hij eigenlijk ook heel dicht bij die mensen is op dat moment. Door daar echt tijd mee door te brengen en hun verhaal en hun traject ook tussen Mexico en de Verenigde Staten, hun vlucht en hun migratie en hun onmogelijke migratie vaak ook, met heel veel risico's en gevaren, dat hij die eigenlijk samen gaat delen met die mensen. En dat vind ik daar heel sterk aan. En ik heb met Felix Bloem, toen ik werkte in Klankenbos als curator, een heel groot project gedaan, Doors of Listening, waarbij wij in het opvangcentrum van Pelt, heeft hij een maand lang gewerkt met mensen op de vlucht, en hun verhalen of hun interesses zijn eigenlijk vertaald in een soort van, samen met hun in een klankinstallatie van 12 deuren die in het mm-hmm. klankenbos in Pelt staan, waar je aan kan luisteren. Die deuren zijn een soort van opening en welkom.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Waarbij dat eigenlijk die verhalen een plaats krijgen, letterlijk een plaats krijgen in het landschap. En ik denk dat dat heel hard weerspiegelt waar mijn interesse zo van het... Vroeger van het geschiedenis en nu, als curator, gaat het echt over hoe breng je alternatieve geschiedenissen? Hoe breng je stemmen? Maak je ruimte eigenlijk voor stemmen die anders niet gehoord worden?
2: Mm-hmm.
0: Weinig gehoord of weinig gerepresenteerd.
2: Mm-hmm. Politiek luisteren, eigenlijk.
0: Ja, exact.
2: Ja.
0: Ja.
2: Je hebt dan een track van Flavien Gillet meegebracht. Gare de Groenendaal.
0: Ja. Flavien Gillet is een Brusselse, ook een Franse eigenlijk, maar hij woont al heel lang in Brussel. Geluidskunstenaar die bij Brussel en zijn partij in Brussel wordt ons toe. Werkt. Maar hij daarbuiten maakt hij ook zelf werk. En hij is eigenlijk iemand die non-stop opneemt. En ik heb ook een hele tijd bij Brussel en zijn partij in Brussel wordt ons toe gewerkt. En daar heb ik heel veel sociale artistieke projecten gedaan rond geluid, waarbij wij echt zo met organisaties en bewoners van de stad de stad eigenlijk auditief in kaart brengen, archiveren en dan in tentoonstellingen of projecten ontsluiten. En hij is eigenlijk, na mijn opleiding geschiedenis ben ik daar beland. Niet beland, maar dat is dan zo, daar ben ik dan beginnen werken. En dan is hij degene die mij echt zo bewust heeft gemaakt van, field recording is een veld. Wat jij doet, heeft een geschiedenis. En hij heeft mij superveel geleerd. We hebben superveel tijd ook samen opnames gemaakt. En de track is iets... Ja, toen ik hem vertelde over vanavond, had ik hem gevraagd, kun je iets doorsturen?
2: Mm-hmm.
0: En het is iets dat hij onlangs heeft opgenomen. Hij plaatst ook al zijn opnames op een kaart, aporé.org. Dat is een soort van online geluidskaart waar mensen en geluidskunstenaars zomaar opnames ook kunnen plaatsen. Dus ook weer heel participatief en democratisch. Een manier van... En al zijn opnames zijn eigenlijk bijna ongeëdit. Dus heel rauwe, ruwe. Die echt zo... Opnames echt zo meer documentalistisch de stad weergeven hoe ze op dat moment zijn, waar hij is. En ik vond dat wel mooi om dat te brengen.
2: Oké.
1: Oké, hier komt een stukje uit die track.

was Gare de Groenendaal van Flavien Gillet, waarover Maud daarnet alvast praten. We gaan meteen verder met een volgende track die je meenam, Very Phonics, gemaakt door Sad Noise.

0: Verifonics uit het album Cactus Soap and the Looming Dreadnought of Existence. Van de New Yorkse architect en sound artist Femi Shonuga Fleming, oftewel Sad Noise.
1: Maud, heb je met Sad Noise samengewerkt? Ik veronderstel van wel, zoals je al eerder zei. Wat hebben jullie samen gedaan?
2: Ja, ik heb hem ontmoet dit jaar op de Sonic X Biennale, waar ik ook als curator werkte. De Biennale had de titel Melted for Love en ging eigenlijk over geluiden van thuis, die eigenlijk heronderhandeld worden onder druk van klimaatopwarming, migratie en kolonialisme. En Sad Noise hadden we uitgenodigd om een meer kanaals, zo'n ruimtelijk geluidscompositie te maken voor de Listening Room, wat een soort van geluidstentoonstelling is, die in het Amstelpark plaatsvond, met allemaal nieuwe composities gemaakt door elektronische en niet-elektronische muziekcomponisten, voor meer kanaals geluid. Het idee is echt dat je daar kan komen in een soort van tijdslot, een uur, luisteren naar meer kanaals, geluidscomposities. En Sad Noise had daar een werk gemaakt. En die had ook een workshop gegeven. Siathlon Barde workshop. Om zelf eigen synths te bouwen. Mm-hmm. En ja, dus hij is een Afro-Amerikaanse kunstenaar uit New York. Of toch die contraire, denk ik. Op een heel andere manier nadenkt over het alledaagse in geluid. En dat vind ik zo interessant aan zijn werk, dat hij eigenlijk verschillende schalen van geluid combineert. Mm-hmm. Zowel synthesis als zelfopgenomen field recordings. En een soort van snelheid ook heeft vaak. Misschien dat we dat nu door die harmonieuze melodieën minder horen, maar eigenlijk als je naar die onderlaag kijkt, zit daar wel echt een snelheid in. In allemaal momenten en dingen die in elkaar overstromen. Mm-hmm. En hij is heel hard op zoek naar zo'n manier om technologie en de organische wereld met elkaar te verbinden. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Nee, als ik bijvoorbeeld vergelijk met het werk van Felix dat we in het begin van de uitzending hebben gehoord, dan ik weet niet of dat echt accuraat is, maar bij Felix bij Sad Noise is er echt een muzikale factor aanwezig. Mm-hmm. Ik denk dan ook meteen aan compositorische parameters bijvoorbeeld. Bij Felix is dat ook wel, maar dat is met een ander soort materiaal gecreëerd. Mm-hmm. Ik denk dan bij Felix meer aan een soort van documentaire, terwijl dit gaat meer naar, het is een beetje stoom zo in vakjes te zetten, maar er zit wel echt muzikaal materiaal in. Geeft dat voor u een bepaalde kleur? Omdat je zei, het gaat eigenlijk over domestic geluid, of een herbeluistering of een hertekening van zo domestic geluid.
2: Ja, dat is ook bijvoorbeeld natuurgeluiden. En ik denk dat bij hem meer gaat over alledaagse beleving van geluid. En ook hoe je dan via compositie soort van alternatieve ruimtes kunt creëren. Dus dat is dan eigenlijk, hij is ook architect, dus hij benadert muziek echt ook als iets ruimtelijk, waarin een soort van nieuwe wereld kan ontstaan. En dan zit ook, ook echt in zo het afrofuturistische denken. Dus ik denk dat daar een soort van harmonie en synthesis geluid en organische geluiden ofwel elkaar afbreken of ontmoeten of in elkaar overvloeien of elkaar mimiken, nabootsen. Maar op zo'n manier die bijna ongecontroleerd is of als een soort van vloed of zo. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Geluidskunstenaars hebben heel vaak een vrij solitaire praktijk in een makerschap. Kan jij als curator toch tendensen ontwaren in hoe hoe die makers met klank omgaan, zowel qua geografie, waar zij zelf leven, hun eigen leefwereld, zie je verschillen tussen Europese makers en Amerikaanse makers, Afrikaanse, Aziatische makers, of grote verschillen ten opzichte van vandaag en vroeger, 10 jaar geleden bijvoorbeeld.
2: Dat is een hele grote vraag, ja.
0: Dat is een grote vraag, misschien kunnen
2: we... Ja, ik denk dat...
1: We gaan er even tussenuit.
2: Nee. Ja, absoluut dat er tendensen zijn. Maar er is ook heel veel beïnvloeding, want vandaag zit echt in een heel internationaal scene. Mm-hmm. Maar ik denk nog altijd dat mensen echt super hard beïnvloed worden door hun directe omgeving.
0: Ja.
2: En hun manier van luisteren en van in de wereld staan ook vaak elkaar heel hard spiegelen. En dat de wereld eigenlijk vaak ook gewoon doorleeft in de manier hoe zij met geluid als materiaal omgaan.
0: Ja.
2: En hun persoonlijke ervaringen, die vloeien daar eigenlijk in voort. Dus ja, ik denk, in die zin is geluidspraktijken hyperlokaal. Hoewel dat bijvoorbeeld geluidstechnologie en interesse... er zijn natuurlijk enorm veel middelen die overal beschikbaar zijn en die iedereen toepast en programma's waar langs geluid wordt gemaakt. En, ja. Maar bijvoorbeeld interessant hier is bij Setnoise is dat hij zijn eigen scenes bouwt die echt gebaseerd zijn op heel veel onderzoek en maar heel DIY geconstrueerd, maar ook eigenlijk een soort van aanklacht zijn tegen die meer gegenereerde geluidswereld van...
0: Ja, en die hij dan ook echt als een tool gebruikt om een community op te bouwen waarschijnlijk.
2: Ja,
0: via
2: ook.
0: Die workshops. En,
2: ja. Een soort van, vorm van gebroken synthese taal, zeggen ze. Maar ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil dan meteen even de link maken met de volgende track, omdat het over de hyper... de eigen leefwereld, het hypergefocuste eigen leefwereld. Volgende track is Popcorn and Kettle door Panthea. Waarom heb je die meegebracht?
2: Zij is een Iraanse geluidskunstenares en ook cultureel werker, met wie ik ook al verschillende keren heb samengewerkt. En zij is heel hard op zoek naar... Zij daagt ons echt uit in de manier hoe wij luisteren. Dus, en wat wij daarin belangrijk vinden. Of bijvoorbeeld het idee van immersie bevraagt zij ook. Of in de zin, meer misschien op een subtiele manier. De manier hoe haar geluiden in balans zijn gebracht, nodigt echt uit om zo dingen te bevragen van waar ligt eigenlijk de focus wanneer wij luisteren en hoe luisteren we naar bijvoorbeeld een vogelgeluid of... En zij speelt ook heel erg met zo echte vogelgeluiden versus synthesis. Dus een soort van nagemaakte realiteit versus dan de opgenomen realiteit. Zij spreekt vaak over het soort van ontleren, het niet weten, als een soort van manier om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op de wereld. Haar werk nodigt echt uit op een heel andere manier te luisteren. Een beetje weg van de manier hoe wij normaal... Of hoe iemand gewoon is om te luisteren.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en haar Popcorn and Kettle is van een album uit 2020, Everyday Meal.
1: Zullen we eerst even luisteren?
2: Ja, dat is goed.
1: Top.

0: Dat was Popcorn and Kettle door Panthea. Maar zoals dat je reeds zei, of in de introductie van dit werk zei, vertelde, is er hier gestart met domestic geluid, geluid uit de eigen leefwereld, dichtbij de maker. Dus eigenlijk een soort hyper persoonlijk werk. Ik kan me voorstellen dat Popcorn and Kettle, dat we ook duidelijk gehoord hebben in die opname, dat een bepaalde betekenis heeft, ook een bepaalde herinneringen, of een bepaalde herinnering op naar boven brengt voor die maker. Hoe belangrijk is het als luisteraar dat je die context eigenlijk kent of diezelfde herinnering kan ook kan opbrengen? Is het belangrijk dat je weet wat die herinnering is en daar dan zelf een antwoord op kan bieden? Of ja, dat is een beetje de vraag die ik mij stel bij dit soort werk. Mm. Als in, is er zoiets als een gedeelde domestic ruimte? Of ja, herinnering zelfs?
1: Mm-hmm. Absoluut, denk ik. Ja, wel dat die voor iedereen ook weer anders zal zijn, hè? Maar uw vraag doet me heel erg denken aan een quote van Anaya Lockwood in een interview. Allee, een quote. Zij vertelde hoe zij eigenlijk voornamelijk met unprocessed of niet bewerkte geluiden werkt. Vooral natuurgeluiden, omdat die dan direct binnenkomen. Als mensen die pure geluiden horen, dat die daar dan op een heel directe manier door geaffecteerd worden, omdat zij zelf die ervaringen en die herinneringen hebben ook aan bepaalde geluiden of aan bepaalde momenten met die, in die omgevingen waar een soort geluidservaringen toen centraal stonden. En dat zij eigenlijk echt die kracht van puur geluid op die manier inzet in haar composities. En ik denk dat Panthea daar ook op een bepaalde manier mee speelt. In die zin dat wij allemaal, hoewel dat bijvoorbeeld hier verwachten we het geluid van popcorn, wat we eigenlijk ook helemaal niet krijgen. We horen wel een ketel, maar die popcorn die blijft ergens zo heel zachtjes aanwezig. Dus ze speelt ook heel hard met die verwachting van het horen van een bepaalde herinnering en wat die herinnering dan eigenlijk voor haar was op dat moment. Mm-hmm. Ze spreekt ook van het proces van oralization dat zij onderzocht heeft hier. Het is een begrip van Pauline Oliveros en vertaalt zich als een praktijk waarbij men herinneringen hoort in de mentale ruimte in plaats van ze visueel voor te stellen. En zij zegt, tijdens het spelen met het proces van oralisatie, Panthea zegt, vervaagde het onderscheid tussen deze opnames en mijn herinneringen. Ook leek het alsof elk geluid meerdere identiteiten kon aannemen binnen de context van andere geluiden. Dit kon ertoe leiden dat ik de opnames pauzeerde om te luisteren naar de achtergrondgeluid van mijn appartement in Teheran en dat ik deze vervolgens vermengde met field recordings enzovoort. Mm-hmm. Dus ja, het gaat echt over die grens tussen wat is echt en wat is ingebeeld of wat is een geluidsherinnering die dan ook weer vervaagt. Mm-hmm. En ja, herinneringen zijn super persoonlijk, maar er is ook zoiets als een collectief geheugen. Mm-hmm. En dat is dan iets waar we nu verder mee gaan, is ook het lichaam als geheugen. En wij allemaal dragen ervaringen en herinneringen mee als mens, als lichaam, van ons eigen leven, maar misschien ook van ja, vroegere levens en omstandigheden. Ja.
0: En dat brengt ons dan ook bij de volgende track, Beyond the Ancient of Time, door Leilua Lanzilotti.
1: Leilua Lanzilotti.
0: Dank u. Ik was aan het twijfelen.

Was ist denn?

0: Coasters 1 van Marshall Tremell. En dat brengt ons meteen bijna bij het einde van deze aflevering. Maud en Rafael, waar willen jullie het nog over hebben?
1: Maud. misschien toch even kort nog over de track die voor de track van Marshall Tremell werd afgespeeld. Die Beyond the Accident of Time. Die heeft verschillende live uitvoeringen. Die heeft zowel een installatie uitvoering als een Tokyo versie, als een New York versie, als ik me niet vergis. Wij luisterden naar de Tokyo versie, wat dat meteen ook een... het stuk is heel relevant, omdat het gaat over de Bell Tower die gerenoveerd zou moeten worden, maar uiteindelijk ook wel gebeurd is in Hiroshima.
2: Ja, een soort memorial geluidskunstwerk, ja.
1: Wat is jou, of waarom heb je deze track meegenomen?
2: Ik denk dat het hier heel hard gaat, net zoals bij het werk van Marshall Tremell, over hoe geluid, of het geluidsevent ook een belichaamd kan worden in materialen, maar ook in lichamen en in instrumenten, en, maar ook in aanwezigheid van mensen. Dus door samen een soort van rituelen uit te voeren. Of, en inderdaad, het is een soort van herdenking of een soort van justice die ze willen maken voor...
1: Eerbetoon.
2: Eerbetoon, mm-hmm. Ja. Voor de slachtoffers in Hiroshima van de atoombom in 1945. En haar idee is dat de Bell Tower overal eigenlijk gereconstrueerd kan worden.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind haar werk van Lele Hula Manzilonti bijzonder interessant. Ja, omdat ze echt zo heel ruimtelijke opnames vaak heeft met, waarin de resonantie echt een hele gelaagde betekenis krijgt. Mm-hmm. Mm-hmm. En ook bij Marshall zien we dat terugkomen. Dus hij speelt eigenlijk een soort van scores die gemaakt zijn door mensen waarin hun eigen verhaal vervat zit. Gelinkt aan de vroegere slaven. Routes, ja.
1: Het wordt echt geperformed, het is echt met performers, toch? Ik bedoel, zowel ook Beyond the Accident of Time. Ik zag in de credits staan een hele lijst performers.
2: Ja.
1: Zowel field recording als bell, als ik me niet vergis.
2: Ja, inderdaad.
1: En dat is bij Marshall.
2: Ja, Marshall performt solo, maar in deze album. Mm-hmm. De muziek komt eigenlijk, de score die hij performt is het resultaat van een hele sociale constructie eigenlijk. Ja.
1: We moeten stilaan afronden, maar we hebben nog één korte, of een excerpt van een track. Dat is Mort au Vache van Tarek Atoui.
2: Ja, opgenomen in 2006 in Amsterdam, toen hij net uit Libanon terugkwam. Hij is Libanees, Franse kunstenaar, die daar de oorlog ook heeft doorleefd en die dat eigenlijk omzet in deze album. Ja.
1: Oké,
0: super. Alvast bedankt om hier te zijn vanavond, Maud.
2: Dank je.
0: Heel bijzonder interessante programmatie. Ik denk dat we aan sommige artiesten zeker nog aandacht zullen besteden in de volgende aflevering. Wij horen jullie alvast graag terug over 4 weken. Bedankt en tot dan.

Jawel, jawel. De galerij opende met Bemsa Swing. En dat is een nummer van Thelonious Monk. Met Max Roach on drums en timpanen. En Paul Chambers, was voor de gelegenheid op bas. En de saxofonist was de pas overleden Sonny Rollins.

Sonisphere van Sonny Rollins met onder andere Donald Byrd en Wynton Kelly, gevolgd door een 80s release van Sonny Rollins, Real Life uit het gelijknamige album, met Bobby Broom op elektrische gitaar, Bob Crenshaw op electric bass en nog een andere topper, Jack DeJohnette on drums. Dat was dus Real Life uit de 80s, opgenomen in Berkeley, California. Rest in peace, Sonny Rollins. We hebben nu nog andere muzikanten die aan bod komen. This one, Lonnie Liston Smith.

We had the Big Saddle van Fila Brasilia. Wie kent ze nog? Op het Pork label. Big Saddle. En je hebt Jazza Nova. Conclave. Jazza Nova.

Let's go.

Kortste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni 18 uur tot zaterdag 20 uur in de vroege uurtjes. Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Onder de 6.7 FM stereo wordt ook wel eens beweerd. En gaat de ratelslangende CD-speler zich opnieuw opdringen? Dat is, want af en toe wordt er, lijkt het met het volume ook, dat het met het volume kan gespeeld worden door een stoorzender, om dat geratel wat luider te maken. Ja, nog steeds Radio Centraal, 106.7 FM. Beluisterbaar via internet, radiocentraal.be. En DAB Plus is er ook. Zandbak in Vulling. Met ja, de vierde uitzending met werk van Zygmunt Krause. Dat is een Poolse componist en pianist. Inmiddels 87 jaar, maar nog steeds actief. Ja. Even kijken, wat heb ik bij de CD die er zo meteen aankomt. Een stuk uit die CD. Dat is Zygmunt Krause Piano Works uit de periode 1958 tot 1993, uitgevoerd door pianiste Ivona Mironiuk, verschenen in 2005 op een Pools label Dux. Verder John Tilbury Zygmunt Krause Grand Tour uit 2010, met Zygmunt Krause als componist en ook als uitvoerder van werk van anderen. Pianist John Tilbury vermeldt ook uit het UK, maakte van 1980 tot 2022 deel uit van het ensemble AMM, dat actief was van 1965 tot 2022, dus 57 jaar. Drummer en percussionist Eddie Prevost was er als enige heel de tijd bij. Ik breng een fragment uit een concertopname van AMM als duo, Eddie Prevost en John Tilbury, uit hun CD Uncovered Correspondence, A Postcard from Yazlo, verschenen in 2010. Zo, dat zijn de ingrediënten van deze zandbakinvulling. Ik zal, zoals ik beloofd, beginnen met werk. Piano, composities. Titel is Six Folk Melodies. Ik kan niet de Poolse titel uitspreken. Ik kan hem wel vertalen. Zes volksmelodieën. Compositie uit 1958 van Zygmunt Krause met Ivona Mironiuk aan de piano. Een zestal minuten. Hier komt ze.

Uit 1958, 6 volksmelodieën gecomponeerd door Sigmund Krause. En ik zal later in de uitzending een recenter werk uit deze cd laten horen, een compositie uit 1990. Maar eerst heb ik hier een ander album bij de hand. John Tilbury, Sigmund Krause, Grand Tour. Polish Old School staat ook op de cover van deze cd die verscheen bij Bult, label dat heel veel historisch materiaal ook uitbrengt, uit Polen en Oost-Europa, maar ook recentere dingen. Deze opnames uit 2015 en ik laat een compositie horen van Sigmund Krause, One Piano, Eight Hands. Het is een compositie uit 1973, uitgevoerd door 4 pianisten. John Tilbury, upright piano, speel eigenlijk allemaal upright piano. John Tilbury, Sigmund Krause, Zabolcs Esteny en Hubert Zemmler. Opgenomen in de Witold Lutosławski Concertstudio van de Poolse Radio in Warschau op 27 november 2015. Komt er nu aan, zijn werk van een achttal minuten.

Een compositie van Sigmund Clausen, One Piano, Eight Hands, gecomponeerd in 1973, uitgevoerd door de vier eerder vermelde pianisten. Nu neem ik opnieuw de andere cd bij de hand, Sigmund Clausen Piano Works. Zijn composities uit de periode 1958 tot 1993. Ik heb er een recentere beloofd dan die uit 1958 die ik reeds liet horen. Ik moet een beetje struikelen over mijn woorden, heb ik de indruk. Er wordt vals gespeeld. Ja, La Chanson de Mal Aimé uit 1990. Dat mocht ik juist zeggen. Dat zou over mij kunnen gaan zelfs, blijkbaar. Uitgevoerd door pianisten Iwona Mironiuk, Poolse pianiste.

La chanson du mal aimé. Compositie uit 1990 van Sigmund Krause, uitgevoerd door Iwona Mironiuk aan de piano. Nu de andere cd, John Tilbury, Sigmund Krause, Grand Tour. Daaruit een compositie van Christian Wolff, componist uit de USA, inmiddels 92 jaar. Het is Tilbury 3. Dat is een van zijn Tilbury pieces, inderdaad gecomponeerd voor John Tilbury. Die zijn er vijf gecomponeerd in de periode 1969 tot 1996. Tilbury 3 is uit 1969. Met uitgevoerd door drie pianisten, John Tilbury, Sigmund Krause en Zabolek Stenyi. Even een beproeving om die Poolse naam uit te spreken. Opname gebeurde in de Witold Lutosławski Concertstudio of de Poolse Radio in Warschau, 27 november 2015. Ja, het komt er nu aan. Het is ook een vrij kort werk, toch ook 8 minuten ongeveer. Christian Wolff, Tilbury 3.

Ja, ik moest het raam openen om wat zuurstof toe te laten in de studio. En ik krijg er nu toch in de verte een marcherend fanfarekorps bij, al drummend. Je hoorde net een compositie van Christian Wolff, Tilbury 3, verwijzend naar John Tilbury. En ik verwijs reeds naar AMM, een groep waar John Tilbury deel van uitmaakte, van 1980 tot 2022, dus lange tijd. De groep AMM was actief van 1965 tot 2022, dus 57 jaar. Drummer en percussionist Eddie Prevost was er als enige de hele tijd bij. En ik heb hier een cd bij, uitgebracht op het label van Eddie Prevost, Matchless Recordings. Dat is ook een reden waarom er veel opnames zijn uitgebracht van AMM. In de loop der jaren, eigen label, Matchless Recordings. Deze AMM Uncovered Correspondence, a postcard from Jaslo. En er staat effectief een postkaart van de stad Jaslo op de cover. Een zicht op de markt in Jaslo, ingekleurd duidelijk uit 1915. Ik kreeg net 2015 in mijn mond, maar het is 1915. Concert werd gegeven door AMM op 15 mei 2010 in het cultureel centrum van Jaslo met John Tilbury piano en Eddie Prevost drums, of beter percussie. Dat is een betere omschrijving, zo staat het ook op de cover weergegeven. Het is in drie delen, paragraaf 1, paragraaf 2 en paragraaf 3. Ik zal nog een ruim fragment kunnen laten horen van paragraaf 1, 25 minuten en 23 seconden. Het zal gaan tot aan de klok van 19 uur, iets daarvoor neem ik aan. De jingle is nog ook, ga ik ook nog laten horen. En dan komt de kapkamer in uitzending om vanaf 19 uur. Maar eerst AMM, paragraaf 1 uit Uncovered Correspondence, a postcard from Jaslo, uit 2010.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welkom bij uw tweewekelijkse portie Zetpil. We zijn van start gegaan met Bud Powell en Whale. Waarom? Omdat Sonny Rollins daarop meespeelde. En Sonny Rollins is overleden deze week. Hij deed dat ongeveer dag op dag. Ongeveer dan toch op een dag na 100 jaar nadat Miles Davis geboren was. Je moet het maar doen. Sonny Rollins was een van de laatste, zo niet de laatste, die nog op de foto stond, de bekende foto A Great Day in Harlem uit 1958. Dus voilà, daar zijn we vanaf, van alle mensen die daarop stonden. Dit is Sonny Rollins zelf met St. Thomas. En we gaan vandaag in Zetpil vooral wat aandacht hebben voor Sonny Rollins en de muziek van hem. Want inderdaad, dit is Zetpil, een programma dat normaal gezien aandacht heeft voor Zappa. En er is een nieuwe Zappa uit. Nee, die gaan we niet spelen, maar wel Sonny Rollins. Zijn muziek leeft verder. We gaan tot 9 uur vooral muziek spelen van Sonny Rollins. En niet alleen door hem gespeeld. Come on, Sonny.